0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Welkom in januari. Rond half januari zucht Nederland onder een extreme koude golf. De temperatuur komt op veel plaatsen zelfs overdag niet boven de min 10 graden uit. En in combinatie met een harde wind is het zo onaangenaam dat het KNMI voor het eerst aanraadt thuis te blijven. Het rijden op de fiets met reflectoren aan de zijkant van de banden, de zogenaamde fietsbandreflector, wordt verplicht gesteld. En voor het eerst in de geschiedenis wordt een Nederlandse speelfilm onderscheiden met een Academy Award. De aanslag van Fons Rademakers wordt bekroond als de beste niet-Engelstalige film van 1986. Regisseur-producent Rademakers ontvangt de Oscar uit handen van acteur Anthony Quinn. En de Brabander Jan de Rooij wint de Dakar Rally in de categorie vrachtwagens. Februari. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem stelt zijn deuren gratis open in een poging het museum voor sluiting te behoeden. In Marseille dringen 7 zwaar bewapende overvallers een bankgebouw binnen en gijzelen 23 mensen gedurende bijna een dag. Met een buit van 200 miljoen Franse francs ontsnappen ze door een voorafgegraven tunnel naar het riool. Een politieke grap van de Nederlands-Duitse showmaster Rudy Carrel loopt uit de hand als de Iraanse regering aanstoot neemt aan het zogenaamd werpen van dameslips en BH's naar de Iraanse geestelijk leider Khomeini. Valerie Albada Jelgesma wordt bevrijd van de ontvoering. Vader Erik Albada Jelgesma was destijds topman-eigenaar van Unigo. Maart. Vooral de provincie Drenthe wordt getroffen door extreem veel ijzel. Voorwerpen worden bedekt door een ijslaag van tenminste 1 centimeter dik. Bomen en hoogspanningsmasten knappen af. De Britse veerboot Herald of Free Enterprise kapseist voor de Belgische kust. Naar schatting 200 mensen voor

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Frank van der Klucht. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zag agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde de inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Udem. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. 1976 was een jaar met uitzonderlijke weersomstandigheden in heel Europa. De eerste dagen van januari raasde een zware storm over de Lage Landen en richtte overal ernstige schade aan. In de Belgische gemeente Ruisbroek overstroomde de rivier de Ruppel en zette de huizen van 800 gezinnen onder 4,5 meter water. Nadien heeft het van februari tot juli haast niet geregend. Sony brengt de Betamax videocassette op de markt. Januari, de eerste aflevering van Sesamstraat werd uitgezonden. Februari, in Innsbruck wordt het startschot gegeven van de 12e Olympische Winterspelen. April, Apple Computer Company wordt opgericht door Steve Jobs en Steve Wozniak. En op 21 april is de eerste televisieuitzending van Veronica een feit. Onder andere met Starsky en Hutch. Mei. Een treinbotsing in Schiedam kost 24 mensen het leven. Ulrike Muinhof van de RAF wordt dood aangetroffen in haar cel in de gevangenis in Stuttgart-Stammheim. De Spaanse supertanker Urquiola loopt bij A Coruña aan de grond en besmeurt ruim 100 kilometer strand met ruwe olie. Zuid-Afrika zegt een bestelling voor Rijnschelde Verolmen voor de levering van de reactorvaten af. De order gaat nu naar Frankrijk. Daarmee voorkomt het apartheidsregime het uiteenvallen van het kabinet Den Uyl. Juni. Rellen in Soweto in Zuid-Afrika kondigen het begin van de afschaffing van de apartheid aan. Door het gastland Joegoslavië te verslaan, behaalt het Nederlands elftal de derde plaats op het Europees kampioenschap voetbal. De exprestrein Amsterdam-Parijs ontspoort in de Belgische gemeente Neuville bij Zinnik. Er vielen 11 doden en 24 zwaar gewonden. De trein vervoerde hoofdzakelijk Nederlandse vakantiegangers.
2: Relive the magic of music's best year.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. In de buurt van Volkel zag agenten een gestolen auto rijden met een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken negeerde, koppelde inzittende caravan los en vluchtte met hoge snelheid naar Udem. Daar reed de bestuurder opzettelijk in op een politiewagen, waardoor een agent gewond raakte en naar het ziekenhuis moest. Het voertuig werd 3 kilometer verderop aangetroffen. De politie zoekt nog naar de inzittende. En dan tot slot het weer. Vannacht is het droog met heldere perioden en sluierwolken bij weinig wind. Het koelt snel af naar zo'n 12 graden op de koudste plekken. En morgenochtend voert een zwakke wind uit het zuiden warme lucht aan. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994. Rusland en China komen overeen geen kernwapens meer op elkaar gericht te laten staan. De Nederlandse zakenman Johannes van Damme wordt in Singapore opgehangen wegens de smokkel van ruim 4 kilo heroïne. Bokser Rigidio Tuur verovert in Sportpaleis Ahoy de wereldtitel in het supervedergewicht van de World Boxing Organization. Dit gaat ten koste van de Amerikaan Eugene Speed. De veerboot MS Estonia vergaat tussen Estland en Finland in de Oostzee. Er komen 852 bemanningsleden en passagiers om het leven. Irak stationeert troepen aan zijn grens met Kuwait. De VS stuurde als antwoord troepen naartoe. 2 weken later trekt Irak, zoals de VN-veiligheidsraad eist, zijn troepen nabij de grens met Kuwait weer terug. Jordanië en Israël tekenen een vredesverdrag. Een referendum in Zweden wijst uit dat de Zweden zich willen aansluiten bij de EU. En een referendum in Noorwegen wijst uit dat de Nooren zich niet willen aansluiten bij de EU. En hoe zat het met de muziek in 1994? De album top 3 zag er als volgt uit. Aerosmith met Get a Grip op nummer 3. Laura Pausini met Laura op nummer 2. En Music Box van Mariah Carey op nummer 1.
2: The songs you've always loved. Only on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Oud-president Joe Biden kan met prostaatkanker, die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989. In 1989 begint het Oostblok uiteen te vallen. In Polen worden in augustus vrije senaatsverkiezingen gehouden na succesvolle onderhandelingen die in februari begonnen waren, waar de arbeiderspartij Solidarność als grote overwinnaar uit naar voren komt. Historisch, want de Sovjet-Unie, onder Gorbachev, grijpt voor het eerst niet in. In andere communistische landen in Centraal- en Oost-Europa, de DDR, Tsjechoslowakije, Hongarije en Bulgarije, staan de communistische regimes vervolgens hun voorrechten af. Symbolisch is de val van de Berlijnse muur. Vanaf 6 oktober laat de DDR zijn burgers vrijelijk naar West-Duitsland reizen. En op 9 november worden 's avonds onder luid gejuich de poorten in de muur opengezet, met direct een grote toestroom naar West-Berlijn als gevolg. Alleen in Roemenië is de machtsovername gewelddadig. Demonstraties worden bloedig neergeslagen, maar uiteindelijk weet men het regime van Nicolae Ceaușescu ten val te brengen. Op 25 december wordt Ceaușescu en zijn vrouw geëxecuteerd. Januari. De Nederlandse PTT wordt geprivatiseerd. En in Nederland wordt het btw-tarief verlaagd van 20 naar 18,5%. In België wordt oud-premier Paul van den Boeijmans ontvoerd. En George Bush wordt beëdigd als 41ste president van de Verenigde Staten. Februari. Het satellietnetwerk Sky van Rupert Murdoch, dat 25 miljoen pond kost, wordt gelanceerd in Europa. De Nederlandse banken NMB, het latere ING, en de Postbank kondigen een fusie aan. De vorige maand ontvoerde Belgische oud-premier Paul van den Boeijmans wordt vrijgelaten. De Iraanse Ayatollah Khomeini spreekt in een fatwa het doodvonnis uit tegen de schrijver Salman Rushdie vanwege diens boek De Duivelsversie.
2: Timeless tunes for every generation's heart on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Oud-president Joe Biden kan met prostaatkanker, die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. Bij een helikoptercrash vlakbij Rio de Janeiro kwamen 4 mensen om het leven. Onder de slachtoffers bevonden zich 3 Colombiaanse toeristen en de piloot. Het ongeluk werd gemeld door de Braziliaanse media. De exacte oorzaak van de crash is nog niet bekendgemaakt. In Duitsland verdwijnen maandelijks 15.000 arbeidsplaatsen in de maakindustrie. Met name bij autofabrikanten, machinebouwers en hun toeleveranciers. Dit baanverlies in de Duitse industrie heeft directe gevolgen voor Nederland, dat economisch nauw verbonden is met zijn grote oosterbuur. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Januari. Vanaf 1 december 1978 zijn grote delen van West-Europa in de ban van extreme kou en sneeuwval. Delen van Noordoost-Nederland en Noord-Duitsland zijn dagenlang geïsoleerd vanwege metershoge sneeuwduinen. Na de eerste januariweek neemt de ergste kou af, maar vanwege ijzel en sneeuw zal er nog lang sprake zijn van maatschappij ontwrichtende weersomstandigheden. De Sjah van Iran vlucht met zijn familie naar Egypte. Iran wordt een islamitische staat, geleid door Ayatollah Khomeini. Maart. Een ongeluk in de nucleaire reactor in Three Mile Island. Het ernstigste ongeval met civiel gebruik van kernenergie tot de explosie in Tsjernobyl. Saturday Night Fever, John Travolta, Bee Gees, noem maar op. In 1979 begon de disco-hype.
2: Met deze swingende muziek presenteerden zich in Utrecht en Rotterdam een groot aantal prominenten uit de Amerikaanse disco-wereld. Daaronder een groep dansers die goed naar John Travolta en zijn stijl hebben gekeken. Een hele reeks zangers en zangeressen die in Amerika bijzonder bekend zijn, verscheen in de 4 uur durende show op de planken. En heel vaak werd het publiek gegrepen door het ritme.
1: April. Ondanks wereldwijde protesten wordt de in 1978 afgezette Pakistanse ex-president en ex-premier Ali Bhutto door het militaire bewind geëxecuteerd door ophanging. Mei. De conservatieven winnen de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Margaret Thatcher wordt de nieuwe premier. Jimmy Carter en Leonid Brezhnev ondertekenen te Wenen het SALT-II-verdrag ter beperking van het aantal kernwapens.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bewoners in en rond Venray kunnen de komende dagen rook- en geuroverlast ervaren door de nasmeulende brand in het natuurgebied Boshuizer Bergen. Die brand verwoestte deze week al 100 hectare. De rook vormt geen gezondheidsrisico. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren te sluiten. In het slechtste geval houdt de overlast nog weken aan. Op de eerste dag na de inauguratie van de Colombiaanse president Abelardo de Espriella kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij Cali, waar de inauguratie plaatsvond, raakten mensen gewond door een autobom bij een tolstation. Het leger wijst FARC-dissidenten aan als daders die het vredesakkoord van 2016 verwierpen. Oud-president Joe Biden kampt met prostaatkanker die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. De Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand afgekondigd door hevige natuurbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en de provinciale premier, David Eby, waarschuwt dat de situatie gevaarlijk blijft. Er is zo'n 9500 hectare verwoest, waarbij veel wijnboerderijen moesten worden ontruimd. Door de branden viel stroom uit en werken waterzuiveringsinstallaties niet meer naar behoren. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: And for love's sake, each mistake, oh.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. In maart wordt een gijzelingspoging op koningin Juliana verijdeld. En minister Jan Pronk wordt na een autobotsing nabij Nunspeet aangehouden in verband met het rijden onder invloed. Tietjin wint in Stockholm het Eurovisie Songfestival met Dingedong. Tot op heden is het daarna nooit meer een Nederlandse winnaar geweest. En in Amsterdam komt het tot massale vechtpartijen bij de ontruiming van de Nieuwmarkt. Buurtbewoners en actievoerders verzetten zich met geweld tegen de aanleg van een metrolijn. April. In Rotterdam wordt Bastiaan Hartman tijdens zijn werk als taxichauffeur vermoord. Het leidt tot veel commotie in de taxiwereld. Start van de burgeroorlog in Libanon die tot 1990 heeft geduurd. En het hotelschip Prinses Irene brandt af in Keulen. Het schip met patiënten van de Zonnebloem aan boord vergaat en 22 mensen komen om. Ook in april de allerlaatste aflevering van de populaire televisieserie Swiebertje wordt uitgezonden. Prinses Christina verlooft zich met Jorge Guillermo.
2: Daar, in de stukzaal van het paleis, kwamen ze oog in oog te staan met de twee verstekelingen. De nu 28-jarige prinses Christina en een jonge man die, zoals even later zou blijken, sedert kort de verloofde is van de prinses.
3: Het is voor mijn man en mij met grote vreugde dat we vandaag de verloving van onze dochter Christina aankondigen met de heer Jorge Guillermo. We hebben heel veel vertrouwen dat het een heel gelukkig huwelijk zal worden.
1: En hoe zat het met de muziek in 1975? De album Top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nana's Book of Songs van Nana Mouskouri. Nummer 2 Het gebeurde in het Westen van Ennio Morricone. En nummer 1 Vroeger of Later van Robert Long.
4: Travel back in time for the best music. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Frank van der Klucht. De Amerikaanse immigratiedienst ICE voorziet nog deze maand alle agenten van bodycams. Maar de vrijgave van beelden blijft onduidelijk. De dienst behoudt ruime bevoegdheid om opname achter te houden. Na dodelijke schietincidenten in januari in Minneapolis en twee incidenten in juli in Houston en Maine, waar twee mensen omkwamen, stelde het congres in april $20 miljoen beschikbaar voor het programma. Bewoners in en rond Venray kunnen de komende dagen rook- en geuroverlast ervaren door de nasmeulende brand in het natuurgebied Boshuizerbergen. Die brand verwoestte deze week al 100 hectare. De rook vormt geen gezondheidsrisico. De veiligheidsregio adviseert ramen en deuren te sluiten. In het slechtste geval houdt de overlast nog weken aan. Op de eerste dag na de inauguratie van de Colombiaanse president Abelardo de Espriella kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij Cali, waar de inauguratie plaatsvond, raakten mensen gewond door een autobom bij een tolstation. Het leger wijst FARC-dissidenten aan als daders die het vredesakkoord van 2016 verwierpen. Oud-president Joe Biden kan met prostaatkanker, die is uitgezaaid naar zijn botten. Dat vertelde zijn zoon Hunter Biden in een emotioneel interview met de BBC. Joe Biden heeft veel pijn en is verzwakt, maar blijft zich uitspreken over publieke kwesties. De 83-jarige Biden was de oudste Amerikaanse president ooit. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het wordt weer een dag met Factor 50. Met een petje op je hoofd. En uiteraard met de zonnebril.
1: Elke zondagochtend van 8 tot 10. Ook goeiemorgen.
2: Good morning to you too.
3: Buenos días también.
2: Good morning aan dich auch.
3: Bonjour à vous aussi.
4: Buongiorno.
1: Goedemorgen aan jou ook.
4: 早上好, 你也是.
1: Bon dia, tú también.

0: Daar zitten we helemaal klaar voor. En jij ook natuurlijk. Ja. Leuk dat je ons weer gevonden hebt via het internet. Jouw favoriete radiostation. Golden Oldies Radio. Met op de zondag natuurlijk. De sfeer van Mi Amigo. Met zes amigos brengen we dat van 8 tot 8. Toch?
1: The best music all the time. Golden Oldies Radio.

schrijven een eigen deeg, zal ik maar zeggen. Ja, yeah, is er nog niet? Luister. Precies, dat moet er ook nog even bij. Nick was dat, van heel lang geleden. Ja, we draaien de mooiste gouden ouwe weer uit onze jeugd vandaag. Over de hele dag verspreid met af en toe een plaatje uit eigen tijd.

0: plaats, zeiden ze. He looks good.
1: Dat valt mee, hoor. De tand destijds, hè. Die heeft mij ook niet onberoerd gelaten, zal ik maar zeggen. Ja, een cover die het goed deed. De Dolly Dots. Leuke club was dat. Vrienden, het wordt vandaag weer een hele, hele, hele warme dag. En ik raad je aan, zeer frequent, flink veel te drinken.
2: Diep in de aardbodem van de Ardennen voltrekt zich een mysterieus proces. De natuur zelf geeft dit ongerepte bronwater de verfijnde smaak. Dit zeldzaam zuivere bronwater wordt gebotteld in de beschermende groene fles. Victoria Bronwater ziet dus het daglicht pas als het sprankelt en danst in het glas.
3: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben uitsluitend een historie.

0: zonnig wil je het hebben, hè? Hier een ook goedemorgen bij Golden Oldies Radio. En nu ik het toch over zonnig heb...
1: Heb jij je eclipsbrilletje al bij de hand? Want woensdag trekt er een zonne-eclips over het land. In afwachting schenkt Ton Schipper je zondag alvast extra veel zon... in keukenpret van 10 tot 12 op Golden Oldies.

0: Ja, je bent betrapt, hè?
1: Kijk dan ook goed uit. This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do. Golden Oldies
0: Radio. Ja, wat was het weer een nachtje, hè? Of ben je niet bezig stappen? Heb je niet genoten van de kleine uurtjes, zal ik maar zeggen? En heb je niet een feestje gehad? Oh yeah. Oh yeah. Nou, dat was het. Hier is Cool in the Gang, Ladies Night.

een feestje houden ze wel, hè? Die luidjes van Cool and the Gang. En hier konden ze lekker op dansen. En dat doen we zo af en toe nog wel een keer. Als ze terugkijken op die tijd. Vrienden, ik heb iets heel moois gevonden. En ik wil het je graag laten horen. Deze man ken je misschien niet. Maar hij gaat wel voor je zingen. En hij heeft het over Something Good is Coming.

0: blijf geloven in het beste. In ieder geval vandaag, hè? Ja. Dusty Rivers, dat is de naam van deze man. Pas al op de zondagmorgen, vind je niet? Something good is coming.
1: Classic hits that never fade away on Golden Oldies Radio.

0: beetje lief zijn voor elkaar. Hè? Don't cry, honey, don't cry. Een knuffelaar. Won't you save them for me, even though you're
1: only three. Elke zondag, tijdens de lunch van 12 tot 2, Zout Water met...

0: hevig teleurgesteld. Oh, yeah. En hij was even een ogenblik het vertrouwen in de liefde kwijt. Tom Jones, hij zorgde voor de plaat met gevoel in Ook Goedemorgen. Hier bij Golden Oldies Radio. I'll never fall in love again.
1: Woensdag verdwijnt de zon achter de maan. We krijgen dan een eclipse of een grote zonsverduistering. Frans, Ton, Ad, Erik, Wim en Joe bereiden je daar vandaag een hele dag op voor. Met de zonnigste

Het is net alsof ik verliefd ben. It feels like I'm in love. Ja. Wat ga je vandaag doen trouwens op deze mooie zondag? Ga je lekker de zon in? Ja. Wel goed insmeren. Ik heb het al eerder in mijn programma gezegd vandaag. Factor 50 is gewoon nodig. Want anders gaat het helemaal mis. Of blijf onder de parasol, dat kan natuurlijk ook. En waar ga je dan je begeven? Oh, misschien wel aan de waterkant, bij de Oesterdam. Dat zou zomaar kunnen, hè?

0: Rick Schilder. Talent van eigen bodem. En een prachtig nummer, Shatterproof. Ja, nadat hij Nick heeft verlaten, kunnen we wel zeggen... Of Simon, moet ik zeggen. Nadat hij Simon heeft verlaten, is hij aan een mooie solo-carrière begonnen. Hij maakt de mooiste pop eigenlijk. En ja, er moet gewoon een keer een heel groot singlesucces van hem komen. En niet alleen in Nederland, maar ook verder buiten. Vind je ook niet?
1: Aardbeien en kersen. Voor de Betuwe geoogst. Zon gerijpt, het kan niet verser. Betuwe jam. Nu nieuwe oogst. Met korting.

0: Iedere zondag van 8 tot 10. Ook Goedemorgen met Frans van der Drift.
1: Maar je moet er wel vroeg je bed vooruit.
2: Ja, dat wel natuurlijk. Maar dat heb je er vast en zeker wel voor over. Dit is de hitkans van Frans van vorige week. Hier is Neo.

0: Kom in beweging. Dance Right Now. Dat was de hitkans van vorige week, zoals ik al zei. En in de tweede uur hoor je natuurlijk de nieuwe hitkans. Dan bereid je je vast op voor. Vrienden, afgelopen week is er weer flink gestemd. En straks hoor je natuurlijk de plaat met de meeste stemmen als eerst in de tweede uur. En je hebt gestemd op deze fragmentjes.
1: Nummer 1.

0: Ja, daar kun je als DJ alleen maar jaloers op zijn, denk ik. Alhoewel, Joe, die heeft ook een hele mooie zware stem. Ja, Joe hoor je pas later vandaag. Hij heeft de laatste loodjes nog even aan zijn programma toegevoegd. En ja, het gaat gebeuren. Hij maakt het einde van de middag klaar. Tussen 4 en 6 kun je hem beluisteren. Afijn, daar hoor je straks nog meer over in het tweede uur. Zover zijn we nog niet.
1: Playing the greatest hits all day long. Golden Oldies Radio.
2: De cover
1: van de week.
0: Nou, laat me horen dan.
3: Wild men sing.
0: Ah, UB40.

0: wat dacht je dan van deze?
1: Ta ta ta. Ja.
0: Annie David is hier. Ze deed mee aan het Eurovisie Songfestival destijds en was best succesvol met Tutte Reconnaître.

0: Hans van der Drift.
1: En tijd voor de plaat met de meeste stemmen. En jullie waren het behoorlijk met elkaar eens afgelopen week, mag ik wel zeggen. Het is geworden Poor and Flirt. Oh.

0: Deze week hebben 35 mensen hun stem uitgebracht. En 22 stemmen gingen naar deze plaat. Pour un flirt van Michel Delpech. En op de valreep, zei Peter van der Werf, doe mij maar nummer 1. En dat was precies nummer 10 dus van het aantal stemmen. En dat betekent dus dat we de volgende ook mogen draaien.
1: Elke zondag van 8 tot 10. Ook Goeiemorgen met Frans van der Drift.
0: Zelf had ik ook gedacht dat Sister Sledge het zou halen, maar die kregen slechts 3 stemmen. 10 voor Grand Funk Railroad en Some Kind of Wonderful.

0: Apenzolk vind ik het ook een lekker nummer. Grand Funk Railroad. Wat hebben we dat veel gedraaid. En vandaag mocht het dus nog een keer klinken. Dankzij Peter dus. Die nog net nummer 10 was in het stemmen. Prachtig. Ja, en natuurlijk gaan we stemmen ook voor volgende week. En dat doen we op deze fragmentjes.
1: Nummer 1.

0: Ja, tel eens in het Engels.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up, 9, 10.
2: 7 up. De enige smaak die geen kleur nodig heeft.
3: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go. En hebben uitsluitend een historische waarde. Elke zondagmiddag van 2 tot 4. Pop Express met

0: vele zonnige plaatjes die vandaag mogen klinken. Hier bij Golden Oldies Radio in de sfeer van Miami Go. Ja. Living La Vida.
1: De oude glans van radio streamt over het internet met deze Miami Go klassieker.
0: Zo is het. Want zo dadelijk hoor je de hitkans van Frans. Eerst nog even deze. Uit 1963. Hier is Helen Shapiro.

0: dat is een goede vraag, hè? Hoe zal het morgen zijn? Daar ging het eigenlijk over. Helen Shapiro. Ja, al een tijd lang niet gedraaid meer hier in mijn programma. Dus het werd de allerhoogste tijd. En dan nu, tijd voor dit.
1: De hitkans van Frans.
0: En ook dit klinkt zonnig.
2: Er is

0: zo gezellig. Hè? Want die ene, dat ben jij. Dat is de titel van dit nummer, dat zal duidelijk zijn. En nogmaals, dat is dus deze week de...
1: Broadcasting on
0: air. Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Ik wou nog een keertje dit laten klinken.
2: De hitkans van Frans.
0: Precies, en nu mag dit.
3: Broadcasting on the internet. The best music all the time. This is Golden Oldies Radio.
0: En het leuke is... dat Golden Oldies Radio dus op het internet zit en dat je all over the world kunt luisteren naar ook Goedemorgen. Dat gebeurt op dit ogenblik op een vakantieplek. Daar zit Robert met zijn familie en die heeft een plaat aangevraagd voor Yolanda. Die zei van, zij blijft nog thuis, zou je deze willen draaien? Nou, veruit dan.
4: Hang in there, baby.
0: Johnny Bristol is hier voor jou, Yolanda.
4: Don't be afraid.
0: Hang on in there, baby.

0: via het internet verbonden. Robert, ze heeft hem gehoord. Jolanda die schreef zojuist, dat is lief. En dat was het ook. Dat je ondanks op vakantie bent, toch nog even aan haar hebt gedacht. Schitterend.
1: Nooit niks op zondag. Mis niks van de mooiste herinneringen en de bijna vergeten classics. Sfeervol gemengd in een nostalgische mix. Er is vast wel iets bij voor jou. Elke zondag van 8 tot 8. De sfeer van Mi Amigo op Golden Oldies Radio.
0: Afgelopen week hebben we gehoord dat Johnny Kaagman helaas is overleden. Ze had al jaren last van Parkinson en heeft het leven nu moeten laten. Maar we draaien wel dit van.

deze club nog wel een paar keer zult horen vandaag in de andere programma's bij de Miamico Sfeermakers. Ik koos er in ieder geval voor deze. Eind 1979 verscheen het en het werd een groot succes. En het past ook een beetje bij de zondag, want het ging over het weekend. Even rust in de show. Dat kan ook. We gaan naar Shane Ward en Someone to Love.

liefde niet allemaal kan doen met een mens, hè? En je maakt er in ieder geval mooie muziek van. Dat was de titel. Someone to love. We kunnen niet zonder, toch? School.

0: 6 met Joe Wells.
1: En dat mag je niet missen. Zeker ook niet zijn rubriek.
2: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
3: Het origineel of de cover.
2: En deze week is het Marvin Gaye en Tammy Terrell.

0: origineel of de cover.
1: Of Diana Ross.
0: Het origineel of de cover.
1: Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
2: Mag ik jouw luisteraars een beetje beïnvloeden, Joe? Dat vind je niet erg, toch? Nee. Ik zou voor Diana Ross willen gaan. Misschien wel velen met mij. Enfin, volgende week gaan we het horen in jouw programma.

0: Nederlands en Belgisch talent samen. Danny Vera met Faya con Dios. Ik vind het een mooi nummer en vandaar dus in ook Goedemorgen. En ik hoop dat ik daar iemand een plezier mee heb gedaan. Ja, dat kun je ook van deze man wel zeggen. Vorige week was hij 66 geworden. En dan hebben we ook een nummer van hem gedraaid uit het verleden. Maar dit is zijn meest recente single.
1: Ik hoor een bonzen van mijn hart. Wil je weten waarom?
0: Bart Kael.
1: Ik voel

0: De T-shirt.
1: Ja, Kitje, en ook dit programma. Ook goedemorgen bij Golden Oldies Radio. Prachtig, Ma Bellamy. En over vrienden gesproken. Er zijn weer vele Facebook-vrienden die meedoen aan het stemmen op de fragmentjes op mijn Facebook-pagina. Erik van Tongeren bijvoorbeeld. Erik, goedemorgen. Jij kiest voor nummer 2. Maar de ene Erik is de andere niet, want Erik van Dongen, jij gaat voor 1. En dan doe je dat samen met Henk Overeem bijvoorbeeld. Maar Max Bokking denkt daar weer heel anders over, zo zie je maar. Want Max gaat voor nummer 3. Ja, zoveel luisteraars, zoveel sfeer, zoveel smaken. The sound of Mimico, just for you. Golden Oldies Radio. En we gaan weer gas geven. Luister naar de muziek van de Doobie Brothers. Ze gaan er vol tegenaan met The Long Train Running.

0: Wat ik me zat af te vragen is... Is jouw favoriete plaat al voorbij gekomen in Oh Goeiemorgen? Niet? Nou, we hebben nog een paar minuten. Dus wie weet gaat het nog gebeuren. En anders bij de collega's, hè. Blijf gewoon hangen. Het gaat vanzelf voorbij komen. Het gaat vanzelf gebeuren.
1: Heb jij je eclipsbrilletje al bij de hand? Want woensdag trekt er een zonne-eclips over het land. In afwachting schenkt Ton Schipper je zondag alvast extra veel zon in keukenpret van 10 tot 12 op Golden Oldies.

0: heeft een heel ander brilletje op vandaag, die Tom. En dan is het tijd voor dit.
1: Wie, oh wie, wordt er vandaag door Frans geëerd?
0: Ja, wie?
1: En van harte gefeliciteerd.
0: Ik kijk even welke Facebook-vrienden van mij vandaag jarig zijn. Het zijn er een paar. Andy de Nijen bijvoorbeeld. 49 jaar jong. Mark Wilbaert mag ik ook noemen. Die is al in de 60. Maar die gaat de 100 halen, dat weet ik zeker. Richard Navarro mag ik noemen. David Eekhout. Rudy Dekker. En Hardy B. Schraken. Ik weet niet waar die op dit ogenblik zich bevindt. Maar via internet kunnen we natuurlijk altijd gezellig samen zijn. En zoals je van mij gewend bent, draai ik dan altijd een feestnummer voor de jarigen. En ik heb vandaag voor deze gekozen. Als dat geen feest geeft, dan weet ik het niet meer hoor.

0: jouw feestje. Jij bent het helemaal. Ja, heerlijk toch?
1: Voor de juiste tijd Edox. Het kwartsuurwerk voor sportieve mensen. Edox tijd, de juiste tijd, altijd.
2: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

tekst is op, hè. Hij eindigt als het ware instrumentaal. Ja, Can't Get Enough of Your Love, Babe. Zo heette het en dat was Barry White. Lieve luistervrienden, dit was die weer. Een aflevering van Ook Goedemorgen bij Golden Oldies Radio. Ik vond het leuk om met jullie samen te zijn en bedankt voor het luisteren. Zo dadelijk veel plezier met Ton Schipper en zijn keukenpret. Daar komt weer heel

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen, overnachtingen in hostels kosten 400 euro en afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. In natuurgebied Herperduin bij Oorst woedde vanochtend een grote natuurbrand ontstaan bij de Domineeshoef. Het ging om een gebied van 100 bij 150 meter en de brandweer had het vuur sinds 7:45 onder controle. De rook trok laag richting Bergen en Oss, waardoor omwonenden ramen en deuren dicht moesten doen. Voor de westkust van Sicilië is op 46 meter diepte een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Bij Mazara de Vallo liggen honderden amforen op de zeebodem, samen met 2 lode ankerstokken. Het ministerie van Cultuur noemt het een van de belangrijkste onderwaterontdekkingen van de afgelopen jaren. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Woensdag verdwijnt de zon achter de maan. We krijgen dan een eclips of een grote zonsverduistering. Frans, Ton, Ad, Erik, Wim en Joe bereiden je daar vandaag een hele dag op voor. Met de zonnigste muziek van 8 tot 8 op Golden.

Wat een feest op de radio. Gilbert Montagnier. Blind geboren, maar hij heeft ons toch een van de meest zonnige discodeuntjes geschonken die er ooit zijn gemaakt. Lessen light the tropic. En weet je wie er al wakker is sinds zonsopgang?

0: Ik noemde hem nog net onze Frans, maar hij is eigenlijk ook een beetje jouw Frans.
1: Frans Schipper.
0: Goedemorgen en dit is jouw zonnige...
1: Keukenbrett.
0: Vandaag extra zonnig, want voor de komende 2 uur heb ik liedjes uitgekozen die allemaal op de een of andere manier iets te maken hebben met zon, zonneschijn en ook in andere talen de sun, le soleil, el sol enzovoort. En de aanleiding daarvoor is de zonsverduistering van aanstaande woensdag 12 juli. Dan zullen we het namelijk met minder zon moeten stellen. Een natuurfenomeen dat je alleen veilig kunt bekijken met een eclipse.

Goijmans is met zijn vloeren 40% goedkoper dan de concurrentie. Alle vloeren die je bij Goijmans treft zijn kwaliteitsvloeren en de meest recente creaties. Alle soorten vloeren aan spotprijzen. Bovendien, bij Goijmans blijven de prijzen het hele jaar door ongewijzigd.

had het straks al aangehaald. Je kunt naar de zonsverduistering kijken met een speciaal brilletje, een eclipsbrilletje. Als je er tenminste ergens nog eentje kunt vinden. Want rechtstreeks in de zon kijken mag je nooit doen, daarvan kun je blind worden. Dus geen sunshine in the eyes, in de music, dat mag wel.

0: Jimmy Cliff, We've Got Sunshine in the Music. En vandaag in Keukenpret hebben we nog zonneschijn in de muziek tot 12 uur.
1: Every Sunday morning from 10 to 12, Keukenpret.
2: The sound of me and me though, golden oldies radio.
3: Million seller.

Wie waren dat ook weer? Ja, dat kan, hè. John, Paul, George en Ringo. Good Day Sunshine. En dit is een Schotse groep die wereldwijd succes scoorde met een liedje met een Franse titel.

0: ook een zonnig liedje. Soleil, soleil van The Middle of the Road. Altijd rechtdoor op het juiste spoor.
1: Elke zondagmiddag van 2 tot 4.

keren terug naar de tijd toen de meeste programma's van Radio Mi Amigo uit Playa de Aro kwamen aan de Costa Brava. Een van de DJ's uit die periode, Peter van Dam, draaide dit liedje vaak. Zo herinner ik mij toch. Het is een groep afkomstig uit Ghana, Ozibiza, Sunshine Day.

0: Ton Schipper.
1: Goedemorgen, als je nu pas afstemt. Blij dat je luistert. Je hoort een speciale aflevering van Keukenpret. Speciaal in die zin dat we alleen maar liedjes draaien die gaan over zon en zonneschijn in alle mogelijke talen. En de reden daarvoor is de zonsverduistering van aanstaande woensdag, want dan gaan we het toch een paar minuten moeten stellen zonder zon. Enkele minuten, sun ain't gonna shine anymore.

van de mooiste liedjes uit de 60s. 1966. The Walker Brothers and the Sun Ain't Gonna Shine Anymore.

0: in wording, laten we het zo noemen. Danny Darko en Aida Noir, de tipper van vorige week met Diggy Diggy Hey.
1: Every Sunday morning from 10 to 12. Kelken Pret with Don Skipper.
0: De zonsverduistering van volgende woensdag is er eentje van 90%. De vorige volledige zonsverduistering was in 1999 en de volgende die vindt pas plaats in 2090. Vandaag dus de meest zonnige keukenpret van de eeuw.

liedje dat opgevist werd in talloze films, televisieseries en reclamespots. Een wereldwijde hit voor Katrina and the Waves uit 1985. Walking on Sunshine. Een van de grote filmkaskrakers op dit ogenblik is de nieuwe Spider-Man film. Dit liedje gaat over nog een andere held. Ook heel beroemd, er zijn ook veel films over gemaakt. Superman.

bescheiden gevoel was dit een van de grootste hits van 1974. Terry Jacks, Seasons in the Sun. 1974 was ook het eerste jaar van Radio Miamico. We gaan nog iets verder terug in de tijd. Weer een liedje over de zon. 1964, Jerry and the Pacemakers.

0: Chicken Pret with Ton Skipper.
1: Over enkele ogenblikken het nieuws op Golden Oldies Radio, gevolgd door het weer en het verkeer. En daarna nog een uurtje keukenpret met liedjes over de zon. How many times have I told you?

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Rond 2 uur vannacht was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en de dader zonder dat er verdachten zijn momenteel. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen, 124 minder dan een jaar eerder. De Triodos Bank waarschuwt dat de extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, oftewel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7% en voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt ook duurder. Noord-Spanje bereidt zich voor op een volledige zonsverduistering woensdagavond. Het evenement trekt bijna 500.000 extra buitenlandse bezoekers. Hotelprijzen zijn fors gestegen, overnachtingen in hostels kosten 400 euro en afgelegen gebieden registreren 5 keer zoveel boekingen als normaal. Ook worden files verwacht op de wegen. En dan tot slot het weer. Vanochtend voert zwakke zuidelijke wind warme lucht aan. De zon schijnt flink, in het noorden aanvankelijk nog wel wat wolken. Rond het middaguur wordt het al zomers. 25 graden in het noorden, 29 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Deze aflevering van Keukenpret bevat een extra portie vitamine D. Tot 12 uur hoor je alleen hits over zon en zonneschijn.

0: Het was in 1992 de opvolger van I've Been Thinking About You. London Beat and You Bring On The Sun. Ja, dat proberen we toch. Nog een uurtje met keukenpret.
1: Tot 12 uur hoor je alleen hits over zon en zonneschijn.

Altijd leuk als de zon schijnt. En zeker op een zondag, want dan wordt de zondag een zonnedag. Vandaag ook een beetje zon, af en toe wat wolken zie ik in het weerbericht. Maar dat mag de pret niet drukken, want de zon krijg je zeker nog een uur bij Golden Oldies Radio in de sfeer van...

0: 1976 was een topjaar voor Radio Mi Amigo. Mede dankzij onder andere dit soort prachtige liedjes. Boney M. met Sunny.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde. Steamer.

Het was de allereerste nummer 1 hit voor AHA in de UK. Ja, nu hoor ik je zeggen, AHA, dat is interessant. Ja, wat ook interessant is, is dat we af en toe eens van ritme veranderen. En dat gaan we nu doen met Stevie Wonder.

0: tijdloze muziek van Stevie Wonder van 60 jaar geleden. A Place in the Sun.
1: Woensdag verdwijnt de zon achter de maan. We krijgen dan een eclipse of een grote zonsverduistering. Frans, Ton, Ad, Erik, Wim en Joe bereiden je daar vandaag een hele dag op voor. Met de zonnigste muziek van 8 tot 8 op Gold.

0: denk niet dat we mogen klagen over het aantal zonnige dagen die er al op zitten dit jaar. En er komen er waarschijnlijk nog aan. Het zijn ook geen gewone dagen geweest. Het waren vooral ook tropische dagen, zoals deze Sun of Jamaica.
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week is het Marvin Gaye en Tammy Terrell. 1, 2,

Hey, wat leuk dat je aan het luisteren bent naar Keukenpret. Nog tot 12 uur de meest zonnige en zomerse muziek die je je kunt inbeelden. En als ik jou zou vragen, welke muziek staat voor jou gelijk aan zonnige muziek? Dan ga je mij misschien antwoorden, Spaanse muziek. En daar heb je 100% gelijk in. Maar dit vind ik toch ook wel heel zonnig. Exotisch zelfs. Laidback. Sun.

Als het over zon en zee gaat, dan weten ze daar in Spanje ook een aardig woordje over mee te praten. Of in Mexico, want daar komt dit liedje oorspronkelijk vandaan. Cuando calienta el sol. Remember Golden Oldies Radio.

0: De groep heette Los Marcelos Ferial, Cuando Calienta el Sol.
1: De Mi Amigo Vogel heeft zijn nest gebouwd aan de Costa Brava. Bezoek onze gloednieuwe Mi Amigo Boutique in Playa de Aro.
2: Mi Amigo Jeans, vriend van Vrije Vogel.

0: Ik vroeg me al af, worden er eigenlijk nog nieuwe liedjes gemaakt over zon en zonneschijn en alles wat erbij hoort? Ja hoor, kijk eens wat ik contact heb bij de lading nieuwe liedjes van deze week.
1: Koen Schipper, hit-tip.
0: Een cover van een oude hit van Dalida. De nieuwe single van Rutger van Barneveld.
1: Hit-tip.

0: toepasselijk met de zonsverduistering van woensdag voor de deur. Wat mij betreft het mooiste liedje van Bonnie Tyler. A Total Eclipse of the Heart.
1: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

We gaan weer verder met onze liedjes over de zon. Oorspronkelijk was It's Now or Never van Elvis Presley een Italiaans liedje over de zon. O Sole Mio, dit is de versie van Bobby Solo.

iets om naar uit te kijken. De zonsverduistering van aanstaande woensdag. Het wordt geen 100% zonsverduistering, maar een 90% geloof ik. De volgende zonsverduistering van 100% vindt plaats in het jaar 2090. Dat zullen we wel niet meer meemaken. Dus dan zal er ook geen keukenpret meer zijn, denk ik. Daarom vandaag de meest zonnige keukenpret van de eeuw. Nu met

I Won't Let The Sun Go Down On Me en Nick Kershaw. Vorige week was Wiltura jarig. Dan heb ik ook flink wat aandacht aan die verjaardag besteed. Met een zomerse Tura top 10. Maar ook vandaag mag hij niet in het programma ontbreken. Met zijn zonneschijn.

0: Ventura uit 1971 met Zonneschijn. En een jaartje later stonden deze jongens in de hitparade. Bolland en Bolland uit Holland.
1: De zonnigste keukenpret van het jaar. Ik bedoel, van de eeuw.
2: Keukenpret. De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo klassieker.

0: Woensdagavond, zonne-eclipse. Het hoogtepunt is om 18 over 7. En de zon is weer zichtbaar helemaal om 13 over 8.
1: Oh, wat jammer.
0: Hoezo, wat jammer? Dat is toch helemaal niet jammer? Wat is er nou jammer? Ik vind er helemaal niks jammers aan.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Lucas Wessels. De natuurbrand in Herperduin bij Os is onder controle en heeft zich niet verder verspreid. De brandweer blijft nablussen om heropflakkering te voorkomen. Zondagochtend woedde het vuur in een gebied van 100 bij 150 meter. Meerdere bluswagens waren aanwezig en er ontstond veel rook. Herperduin ligt in natuurgebied De Maashorst. Rond 2 uur was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en dader zonder verdachte. In de eerste helft van dit jaar waren er 500...

0: 181 explosieaanslagen op woningen, 124 minder dan een jaar eerder. Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, ofwel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7%, voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt duurder. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Waddeneilanden tot 31 graden in het zuiden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Staat er file op de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen Rotterdam IJsselmonde en knooppunt Benelux is de vertraging 10 minuten. Dat komt door bergingswerkzaamheden. En in Zeeland is de N59 Sirooskerke-Zierikzee in beide richtingen dicht na een ongeluk. De omleidingsroutes zijn U15 en U16. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De commercials die te horen zijn in de volgende show komen uit het verleden van de zeezenders en hebben uitsluitend een historische waarde. Verder is deze show gekeurd voor 18 jaar en ouder, vanwege geweld, grof taalgebruik, naaktheid en volwassen thema's. Over de geestelijke gezondheid van de discjockey zijn de meningen verdeeld.

0: Nou, het is mooi, mooi, mooi, hè? Ja, vind ik ook. Dat is de Woogie Boogie van Ferrari. Mi Amigos lieveling van 9 augustus 1975. En daar zijn we weer gestart met zout water. Je kreeg al de nodige waarschuwing, dus je weet wat je te wachten staat. Nog eerst even Ton uitwuiven en ook Frans bedanken voor die heerlijke zomerse melodieën. Allemaal rond de zon. Wij gaan een beetje meer naar de verduistering in die volgende 2 uur. Wat had je wel gedacht?
1: Mi Amigo,

een snikhete stad, Billy Idol.

0: Dag. Ja, met een speciaal brilletje. En als je er geen op de kop hebt kunnen tikken, ja, dat is jammer. Maar er bestaan wel huistuin- en keukenmiddelen om daarbij te komen hoe je toch nog kunt kijken. Moet je maar eens opzoeken. Vraag het anders eens aan chat, hè.
1: Todos los domingos de 12 a 2. La mejor

Ik weet nog goed, in een van de vorige eclipsen zijn we naar het noorden van Frankrijk getrokken. Toen was ik nog een heel jongere gast. En toen hebben we daar de totale eclipse gaan bekijken. Het hangt ervan af waar je ergens bevindt op het continent om hem helemaal te zien of net helemaal niet.

0: minder gekend, maar oh zo mooi, Fire and Rain uit 1970 van James Taylor.
1: Goedemiddag.
0: Niet allemaal super gekend zijn. Alhoewel, deze zal het ongetwijfeld worden. Zo'n mooie country ballad. Ik hou er wel van. Ik hou er heel veel van zelfs. Deze Choosin Texas is van Ella.

Come on, baby. Wat vind je er zelf van? Toch een mooi nummer, hè? Deze Choosing Texas van Ella Langley. En we kunnen alleen maar hopen dat hij lang in de hitparades blijft. Alhoewel, wij trekken ons niet te veel van de hitparades aan. Nee, wij blijven heerlijk toeven in de jaren 50, 60, 70, 80, af en toe is 90. En af en toe in eentje van vandaag. Nu terug naar 1968.

0: Foundations op je radio. Even nog terug mijmeren naar de vakantie in Loermarijn. Florence is al helemaal een fan. En speciaal voor haar dit jiggeltje nog een keertje.
1: Chaque dimanche, de midi à 14h, les plus belles musiques de la mer. Au Salé, avec Ed Vlaminck.

0: 100.
1: Tieneridolen bleven wild populair in 1959. En dit is er zo'n voorbeeld van. 2 weken op nummer 1, Frankie Avalon.

7 september 1959 kwam hij op nummer 1 en bleef er tot 20 september. Dat was wel geteld, dus 2 weken op het hoogste schaffeltje. Een mooie

grootste speciaal meubelzaak van Noord-Holland heet Westenbrink. 5000 vierkante meter woonplezier en altijd 10 tot 30% goedkoper.

Huismeubelen. In Alkmaar in de Zijperstraat 34, op het industrieterrein Huiswaard en in Beverwijk. Op de Heemskerkerweg 85, telefoon 025 10 37 6.

0: Caroline Moment is dit keer naar een Vlaamse artieste gegaan. Ja, hoe kan het ook anders? Margriete Hermans uit 2022. De cd heet De Spiegelbeeld.
1: Wij zeggen laarzen, de Belg noemt dat botten. Wij zeggen gekken en zij zeggen zotten. Laarzen, botten, gekken, zotten, dat is toch een heel verschil. Holland zegt bijstand en België.

0: je maar verstaan.
1: Als dat niet schoon is, hè? Robert Long en Margriet Hermans uit Spiegelbeeld. Een heel verschil. Het was een bescheiden hit voor beide artiesten. No man.

kunnen we ongetwijfeld wel zeggen van No Matter What uit 1970 van Badfinger. En Badfinger, nee hoor, hele goede vingers op de piano had hij, Barry Manilow. We luisteren naar de album Special Remix, wat dat ook mogen betekenen, uit 78 van Copacabana. Kortweg, at the Copa.

Copacabana. Er moet er ook heel veel zon geweest zijn. Misschien hebben ze daar ook af en toe wel eens een zonsverduistering. In elk geval, het gebeurde bij het hoofdpersonage van deze song. De complete verduistering met alle gevolgen van dien. Dat was nog een keertje Barry Manilow.

zo bekend voor, maar ik kan er mijn vinger niet op leggen. Dat is echt niet te doen, hè. In elk geval, het was onze hittip vorige week, de zoutwater hittip. En straks op het eind van tweede uur krijg je een spiksplinter nieuwe. Maar zover zijn we nog niet. We moeten nog het einde van het eerste uur meemaken. Dus nou, we hebben nog wel een goed kwartiertje de tijd. Dus dat komt dik in orde. Wat heb ik voor u? Twee Belgen. Ja, je hebt al moeten met één Belg hier het mooi weer maken tussen 12 en 2. Wel, hier zijn er nog twee. Zij hebben het over Leeuwarden.

0: een van de hoogtepunten van de Belgische rockscene, mogen we wel zeggen. De twee Belgen in 1985 met Lena. En nu we het toch over die legendes hebben, wel, de volgende is er zeker ook. Het wordt wel eens het meest ambitieuze album genoemd van Aphrodite's Child. Het was niet alleen controversieel, maar het was ook een hele cultklassieker in het pop-rock genre. Het album waarover ik het heb is 666, The Apocalypse of John. Dat geldt als een meesterwerk van de band. Wij kozen het tot ons vergeten pareltje. Doodgewoon omdat het zo'n mooie compositie is. Het vertelt het Bijbelse verhaal van de vier ruiters van de Apocalyps uit de Openbaring van Johannes. De zang van Aphrodite's Child, die ken je ongetwijfeld wel, hè? Dat is Demis Roussos.
1: Elke zondag van 12 tot 2. Zoutwater met Ad Flaming.

Het was een psychedelische rock met vroege progressieve rock en barokke invloeden. En uiteraard was het een compositie van Vangelis. Hij bespeelde de keyboards en verzorgde het volledige arrangement. En de zang, die was die diepe, krachtige, kenmerkende zang van Demis Roussos. Jammer genoeg, maar het album kwam pas uit toen Aphrodite's Child al uit elkaar was en Demis Roussos en Vangelis elk een aparte eigen carrière, solo-carrière zoals we dat noemen, gingen uitbouwen. Ja, dat kwam door de platenmaatschappij die het in eerste instantie veel te oncommercieel vond en het niet wilde uitbrengen. Uitbrengen doen we een tweede uur van Zoutwater. Dan doen we na dit het weer en het verkeer en uiteraard ook het nieuws. Dan zijn we er weer.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Lucas Wessels. De natuurbrand in Herperduin bij Os is onder controle en heeft zich niet verder verspreid. De brandweer blijft nablussen om heropflakkering te voorkomen. Zondagochtend woedde het vuur in een gebied van 100 bij 150 meter. Meerdere bluswagens waren aanwezig en er ontstond veel rook. Herperduin ligt in natuurgebied De Maashorst. Rond 2 uur was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprongen een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en dader zonder verdachten. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen. 124 minder dan een jaar eerder. Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro. Ofwel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7%, voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt duurder. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig.

0: In het noorden, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Waddeneilanden tot 31 graden in het zuiden met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de afsluitdijk op de A7, Friesland richting Noord-Holland. Bij Den Oever is de vertraging een kwartier. Verder file op de A12 voor Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De commercials die te horen zijn in de volgende show komen uit het verleden van de zeezenders en hebben uitsluitend een historische waarde.
3: God bless you.
2: Verder is deze show gekeurd voor 18 jaar en ouder. Vanwege geweld, grof taalgebruik, naaktheid en volwassen thema's.
4: Gaan met die banaan.
2: Over de geestelijke gezondheid van de discjockey zijn de meningen verdeeld.
4: He's back!
5: Elke zondag van 12 tot 2 Zoutwater met Ad Vlamink.

0: Welkom, deel 2 van Zoutwater zijn we alweer gestart met Johan Vermeer, die zorgde voor de Mi Amigo lieveling van 10 augustus 1974. Dat stond op naam van Octopus en... En zo weet je het meteen ook, we zijn weg.
1: De sfeer zoals die.
2: Het geluid en de techniek van nu.

0: Pupperglans. Ideaal voor alle vloeren, schuren of dweilen. Verkrijgbaar in Vlaanderens zeepcentrale. Gevestigd te Beverlijn. Telefoon 056 71 49 77. En nu, speciaal aanbod. Bij aankoop van 4x5 liter Superglans, 1 filet dadwijl. Filet dadwijl, zo absorberend, zo handig en zo gemakkelijk uit te wringen.
1: Ad Vlaming.
2: Zijn we niet, we blijven gewoon in de studio ook het volgende uur weer met zoutwater en de mooiste melodieën uit zee. Zoals deze van een grootheid, David Bowie.

Je hoort heel duidelijk het gebruik van de güiro. Zo heet het ding. Wat is dat? Een soort Latijns-Amerikaans percussie-instrument. Dat zorgt voor dat schrapende, kikkerachtige geluid. En daarna speelde Bowie ook nog een keertje de stylofoon. Dat is een klein, draagbaar elektronisch instrument met een stylus. Zo zie je het. Het is een heel aparte song qua samenstelling. En het werd dan ook een kanjer van een heel...

0: kanaal noemt zich gewoon de Riviera Vintage. En je kreeg Roma Amore Mio. Ja, de enige stad ter wereld waar ik ook wel van hou buiten mijn geboortestad. Ja, ja, en natuurlijk ook Rotterdam. Ja, dat mogen we zeker niet vergeten. Dat was onze Tube Tube voor deze week. Van Tube Tube gesproken, hier is meneer Elton John.
1: Elke zondag van 12 tot 2, Zoutwater met Ad Vlaanderen.

can tell. Ja, die staat nog dubbel. Deze Ella Langley en haar Choosing Texas kreeg je al ook in het eerste uur. En nu nog een keertje in het tweede uur. Dat is toch een overblijvertje van App & Vloed. Dat is afgevoerd. We gaan ons veel meer concentreren op de muziek van die jaren 60, 70, 80. En natuurlijk ook voordien 50 zelfs. Hold it, Vlaming. We gaan concreet zijn. 1971.

0: mag wel goed bij de lady zijn. Deze Tom Jones, dat was ook zo dus, zoals ik zei, in 71 voor She's a Lady.
1: Abemus Papam.
2: Iedereen komt als je Leo roept.
0: Deze week neemt Leons mee terug naar 1997, naar een film die half Vlaanderen in de bioscoop deed schaterlachen. We hebben het over Oesje van Camille Spieses. Misschien herinneren jullie het nog. De lispelende boer Camille, gespeeld door Chris van den Durpel, kreeg zijn eigen film. Regisseur Ludo Cox maakte van Oesje een knotsgekke komedie die een gigantisch succes werd. Maar liefst 700.000 mensen gingen kijken en daarmee staat de film nog altijd in de top 10 van de meest bekende en meest bekeken Belgische films ooit. De titelsong Oesje werd een enorme hit in 1997 en het typische stopwoordje van Camille, Oesje, zoiets als oeps of oei, vond je daarna ineens overal terug. De film won het jaar ook de Box Office Plateauprijs voor dat geweldige bezoekersaantal. Zet je schrap voor pure nostalgie met Camille Spieses en Oesje uit 1997.

0: me nou even kijken.
1: Nee, nee, blijf van me af.
0: Doe dan, kom op.
1: Niks doen, dan ga weg.
0: Alleen maar even kijken, niet aankomen.
1: Ja, zeggen ze altijd. Vader, vader, help.
0: Zo, hebbes.
2: Wat moet dat met mijn dochter?
0: Niks, meneer.
2: Wat niks, meneer?
0: Ik wou alleen maar even kijken wat er achter op het lipje op het jeans staat, meneer.
2: Nou, dat zal ik je dan gelijk maar even zeggen. Levi's staat erop. Dat staan op alle spijkerbroeken. Nou opgelazerd.
0: Ja! Yeah!

0: gestegen, dus in de vierde week van 9 naar 5. Het prachtige She van Charles Aznavour. En dan is het nu tijd voor nog een stijger.
1: De Mi Amigo. Top 5.
2: Nummer 4.
0: In de zevende week van 6 naar 4. De Ricky.
3: You

stadsgenoot en oude vriend Ricky Gordon, Such a Night, stijgt in een zevende week al van 6 naar 4 met zijn Such a Night. Prachtig rocknummer, hè? Vind je zelf ook niet? Ja, toch?

0: Net als Ricky Gordon staat hij 7 weken genoteerd in de Miami Gold Top 50 van zondag 11 augustus 1974. If You Go Away van Terry Jacks. Van 5 naar 3 gestegen. If You Go Away.
1: De sfeer van Miami Go met Ad Vlamink op Golden Oldies Radio.

0: In de Lage Landen was het een beetje van een one-hit wonder, deze Sparks. Je weet wel, met die man met dat Hitler-snorretje. Dat was zo opvallend. This Town Ain't Big Enough for the Both of Us stond al 6 weken in de Miami Go Top 50 van 11 augustus 1974 en bleef hangen op 2. Wat wil dat zeggen? Juist, ja.
1: Wij slurpen binnen 20 seconden een flesje bier weg.
2: Oké.
1: Maar de muziek staat altijd op nummer 1.
3: Nummer 1.
0: Tot spijt van wie het benijdt, ze staat nog steeds op 1 in een 5e week Dalida.

0: Nummer 1 in de Miami Gold Top 50 van 11 augustus 1974. Dalida stond 5 weken genoteerd en bleef in die 5e week op 1 hangen. Wat er ook blijft hangen, dat zijn altijd mooie melodietjes. Tja, zou er ooit een cover komen van dit nummer? Waarschijnlijk wel niet, hè? Of ja, toch wel. We hadden Schelen van der Linde. Ja, dat is juist, van de Antwerpse Strangers. En van Antwerpen gesproken, ik geef het woord aan mijn goede vriend en collega. Hier is Joe Wells.
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week is het Marvin Gaye en Tammy Terrell. 1,

0: of The Cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel Of The Cover. Golden Odyssey.
1: Je gaat het niet geloven, maar jij moet met de lotto spelen, want kijk eens wat

Dat is toch niet te geloven, hè? Ik stel de lijst voor Zoutwater altijd een heel stuk van op voorhand op. Hoor. Ja, soms is dat zelfs een maand, omdat ik het graag allemaal netjes heb. En ik kan dan een en ander opzoeken van de nummers en zo. En dan krijgen we een week voor uitzending het origineel of de cover van Joe Binnen. En wat blijkt nu? Ja, het zit niet alleen in het programma, maar het is ook meteen daarna. Het is een mirakel. Zo simpel is het.

Mail Remembering. Volgende week zijn we er al terug met een nieuwe aflevering van deze show. Zoutwater elke zondag tussen 12 en 2. Maar er zijn er natuurlijk nog veel meer. Tussen 8 en 12 heb je al Tonne en natuurlijk ook Frans. En straks is er Wim en Joe. Maar eerst nog Erik. Doeg!

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Lucas Wessels. Spanje heeft op de eerste dag van nieuwe grenscontroles 199 reizigers vanuit Italië gecontroleerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De autoriteiten controleerden inzittenden van 12 vluchten op meerdere Spaanse vliegvelden. Aanleiding is een conflict met Italië over de komst van migranten naar Ceuta eind juli. Italië schortte daarop het vrije grensverkeer met Spanje voorlopig op. Rond 2:00 was er een explosie bij een woning aan de Zwanenbloemlaan in Arnhem. Daarbij sprong een aantal ramen, maar de bewoner raakte niet gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak en dader zonder verdachte. In de eerste helft van dit jaar waren er 581 explosieaanslagen op woningen. 124 minder dan een jaar eerder. Groenland heeft een krachtige waarschuwing gegeven aan het Texaanse oliebedrijf Greenland Energy, dat nauwe banden heeft met president Donald Trump. Het bedrijf is in het oosten van Groenland begonnen met voorbereidingen voor proefboringen, terwijl daarvoor geen toestemming was verleend door de Groenlandse autoriteiten. Triodos Bank waarschuwt dat extreme hitte en langdurige droogte in Europa de economie zwaar kunnen treffen. De schade wordt geraamd op ongeveer 180 miljard euro, ofwel 1% van het bruto binnenlands product van de EU. Arbeidsproductiviteit daalt, de landbouwproductie krimpt met 3-7%, voedselprijzen stijgen en elektriciteit wordt duurder. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden middelbare bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het blijft vrijwel overal droog. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files vandaag, onder andere op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Op de A76 Geleen richting de Duitse grens, tussen knooppunt Kunderberg en de grens, ook een kwartier vertraging. En een korte file op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je nu ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Woensdag verdwijnt de zon achter de maan. We krijgen dan een eclipse of een grote zonsverduistering. Frans, Ton, Ad, Erik, Wim en Joe bereiden je daar vandaag een hele dag op voor. Met de zonnigste muziek van 8 tot 8 op Golden.

0: En zo kwamen wij in de Flower Power periode 1968 met Cream en White Room.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Ja, en het wordt weer een zonnige aflevering met in het volgend uur ABBA.

0: Oldies Radio.
1: En naar goede gewoonte duiken we weer de platenkast in en gaan we zoeken naar die mooie plaatjes. En die hebben we gevonden. Dit is Player.

Het is mooi en het ruikt zo lekker. Ja, lavender. Blue uit 79 van Mackie Soon. Daar begonnen we ook mee. En ook natuurlijk die green in het begin van het programma. Ja, het is weer zowat. Tot 4 uur heb je weer Pop Express op je radio. En die lavendel, ja, dat laat me nooit los. Ik was een tijdje geleden in Frankrijk. En daar heb je van die grote velden met lavendel. En het ruikt zo lekker. En daarom heb ik hem ook maar in mijn tuin geplaatst. Je had een beetje vakantie in je tuin, weet je wel. Oh, ja. Nog een dankwoordje aan Frans, Anton en Ad voor jullie programma's. Het is weer lekker begonnen vanmorgen met 8 uur. En we stoppen om 8 uur vanavond. Nog met Joe en nog met Wim.

0: Wesley Gore, You Don't Own Me. En natuurlijk ken je dat geluid met André Hazes. Natuurlijk ook met Zeg Maar Niets Meer. Wij zeggen wel, want ik kreeg een reactie van Erik 32 graden in Vlaanderen. Het zal wel zijn natuurlijk, maar ik ben even gekeken in het noorden van Nederland. In Friesland, in Harlingen. Dat mooie stadje is het momenteel 26 graden. En 33 in Alicante.
1: Oldies Radio.

Wat waren zij groot in de jaren 80, Cock Robin? Ja, ik heb gelezen dat ze nog optreden, zelfs in België. En volgende weken dacht ik. Je hoorde ze met Just Around the Corner. En nu hoor ik je, of ik zie je denken. Ja, maar waar kennen we ze weer van?

love. Ja, zo is dat. En zij roddelen over hun mannen. Maar als de mannen over de vrouwen moeten roddelen, nou, dan duurt het een uur of zes. En nu de bom van alle rockers. Aerosmith.

Ik zou zeggen, hou je opa en omi lekker in de gaten, want ze gaan helemaal uit de bol en headbangen met deze plaat van de Aerosmith en Love in an Elevator. Elevator, zo moet ik het zeggen. Ja, ik niet weer. Af en toe wat drinken en water zegt men altijd tegen me. Ja, dat zit er ook in een biertje. Of in iets anders. Hey, goed. Wij gaan kijken naar weer iemand in de belangstelling te plaatsen. En daarvoor gaan we naar Canada. Ja, want hij is een Canadese popzanger en songwriter. Hij werd geboren in Toronto als zoon van sociaal wetenschapper en ambtenaar. Zijn muzikaal talent bleek al op jonge leeftijd. En kort na zijn 10e levensjaar kreeg hij zijn eerste gitaar. Op de middelbare school zong en trad hij op bij concerten en koffiehuizen. En op een gegeven moment werkte hij voor de provinciale overheid van Ontario om post te sorteren en voorraden te bezorgen. Terwijl hij 's nachts optrad in de riverboat. Voordat hij de middelbare school afrondde, nam hij een demoband op met de hulp van zijn jeugdvriend Matt McCauley. Later een bekende componist en arrangeur. En in 1972 tekende hij een contract met RCA Records, die het jaar daarop een single uitbracht, maar weinig deed om zijn carrière vooruit te helpen. Hij bleef opnemen met McCauley en slaagde erin een RCA-contract te verbreken en tekende bij het onafhankelijke Canadese GRT Records. En in 1975 brachten ze zijn eerste Canadese hit You Make Me Want To Be uit. En die werd gevolgd door zijn eerste album. En in 1977 nam hij de ballad Sometimes When We Touch op. En dat werd zijn doorbraak en grootste hit. Beste vrienden, ik neem je mee dus naar 1977, naar

zelf helemaal rond. Misschien ken je het nog wel, want Rob de Reis heeft het ook gezongen in het Nederlands. De titel ontgaat me een beetje, dat is natuurlijk het ouder worden. Dan Hill met Sometimes When We Touch. En in 96 ontving Hill een Grammy Award voor zijn rol als co-producent van de album Falling Into Love van Celine Dion. Ja. En in 21 zal hij worden opgenomen in de Canadian Songwriters Hall of Fame. Ja, en de jongen,

FSB en The 3 Degrees met Love is the Message. Mi amigos, lieveling van 17 augustus 1974.

0: Friday News, de tweede quiz. Ja! Lekker is dat, 1974 als lieveling. Bedankt Johan Vermeer daarvoor.
1: Oppie,
0: ja?
1: Je moet stoppen met vechten, want je moet Omi gaan helpen.
0: Oma, wil je even tegen Omi zeggen dat ik nog wat te doen heb tot 4 uur?
1: Oké, dat is ook heel goed.

In de jaren 90 waren ze best hot, hoor. Ja, bijna best forgotten. Heb ik nu begrepen dat ze werken aan een reunie? Ja, ik denk het wel. Straks om 4 uur, wie hebben we dan?

zo mooi om deze zondag. Ja, dat is genieten van het weer en van je radio natuurlijk. We hebben het blaadje weer gevonden en lekker gedraaid vandaag, die player met Baby Come Back. En daarvoor gaan we ook even naar 1977 uit de album, die album van ABBA. Dit zijn ze met Eagle.

0: Eagle van ABBA.
1: Ruim een miljoen maal schonk u ons vertrouwen.
2: Hoeveel?
1: Ruim een miljoen malen u kocht bij ons kwaliteit en service. Ruim een miljoen maal verkochten wij elektrische huishoudelijke apparaten tegen de laagste prijs. Kim Cash & Carry, een naam om te onthouden.
3: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

glitter en glamour. Zo waren de jaren 70 met Slade met Cause I Love You. Ja, wat zie ik nou? We zitten bijna aan 3 uur, dus wij gaan even pauze nemen. En na 3 uur, als jij dat wil, gaan we verder. Maar nog eerst. Masquerade, ze hadden een hit in 1984 met Guardian Angel.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Lucas Wessels.
1: De natuurbrand bij het Zuid-Spaanse Niebla heeft circa 8000 hectare getroffen en rukt op richting Sevilla, meldde de Andalusische minister Antonio Sanz zondag. 275 brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur de rivier de Tinto oversteekt. De windrichting is cruciaal en lage luchtvochtigheid bemoeilijkt de bluswerkzaamheden verder. Voor de kust van het Omaanse eiland Jazirat al-Qiblia lekt de tanker Caroline Bezenji, onderdeel van de Russische schaduwvloot, ruwe aardolie. Het schip vervoert minstens 800.000 vaten en ligt anderhalve maand vast. Milieuonderzoeker Wim Zijnebeur van Pax noemt het een ramp voor het lokale ecosysteem, waar zeldzame zeeschildpadden en walvissen voorkomen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, heeft verklaard dat Iran geen directe gesprekken voert met de Verenigde Staten en dat ook niet zal doen zolang de overeenkomst van juni wordt geschonden. Via tussenpersonen vindt wel overleg plaats, meldde hij aan het Iraanse persbureau Mehr. Een zeppelin van 75 meter lengte vliegt momenteel boven Nederland om luchtvervuiling te meten. Het luchtschip steeg op in het Duitse Essen en vliegt over Arnhem, Kootwijk en Utrecht. Boven de Veluwe maakt het meerdere heen- en weervluchten. Onderzoekers van Wageningen University and Research meten samen met Duitse collega's uitlaatgassen, fijnstofdeeltjes en CO2 op 300 meter hoogte.
2: En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden middelbare bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het blijft vrijwel overal droog. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Woensdag verdwijnt de zon achter de maan. We krijgen dan een eclipse of een grote zonsverduistering. Frans, Ton, Ad, Erik, Wim en Joe bereiden je daar vandaag een hele dag op voor. Met de zonnigste muziek van 8 tot 8 op Golden.

0: is nog eens een begin voor het tweede deel van Pop Express. Sabrine, dat was in 1971 met hun bank, hun arbre, hun rug. En dat zal dan wel onder een boom zijn in de schaduw met deze temperaturen.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen. Hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Zondagmiddag, misschien is dit wel jouw dansnamiddag. Het volgend uur met Leo Sayer.

0: Ja, we hebben die ook gevonden, die cure. Found the cure. Ja, genezen doe je alleen maar met de radio te luisteren hier vandaag weer met de sfeermaker van die op Golden Oldies Radio. Het nummer komt uit 79 van Ashford & Simpson.
1: Calonge en San Antonio de Calonge is een vakantieverblijf bij uitstek. Het heeft een privébaai en de zee is er blauwer dan waar ook. In het hart van de Costa Brava kunt u genieten van een onvergetelijke vakantie. Er is een jaarlijks muziekfestival, er zijn prachtige campings en nachtclubs en u heeft het er 100% naar uw zin. Informatie, Bureau van Toerisme, Calonge, provincie Girona in Spanje. En de eerste 100 brieven die aankomen ontvangen een gratis cadeau.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Mia.

0: Soldier of Prayer in 1971 was dat. En in de achtergrond hoor je dan de jongens marcheren. Dat is toch wel een beetje eigenaardig eigenlijk. Dat was Oscar Harris en de Twinkle Stars. Ik kwam in de week kwam ik het plaatje tegen. Ik dacht van, nou, dat gaan we zondag draaien. Ja hoor, en zo heb ik het wel meer met andere plaatjes. Hè. Dit is Shalamar en daar het is.
1: Golden Oldies Radio.

0: Je poster van haar lekker op de muur hangen. En over rock and roll gesproken. Oh, de volgende jongen die is helemaal rock and roll.
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week is het Marvin Gaye en Tammy Terrell. Eend

I love you for a long time. Ja, dat was de titel. En Cupid van de Spinners en later de Detroit Spinners. Bij Pop Express en Golden Oldies Radio. Ja, we gaan weer iemand in de picture stellen. Het is niet iemand van de minste. We gaan eens kijken. Ja, daarvoor gaan we naar Houston, Texas. Daar werd geboren op 18 augustus in 1952. Een Amerikaanse acteur, danser en singer-songwriter. Zijn moeder was bekende choreografe die onder meer de choreografie voor Urban Cowboy, Thelma & Louise en Letters from a Killer op haar naam heeft staan. Hij doorliep zijn schooltijd en al gauw bleek dat zowel dansen als acteren hem in het bloed zat. Met zijn moeder als eerste danslerares en een vader die hem aanmoedigde veel aan sport te blijven doen, begaf de jongen zich al snel op het toneel als danser, maar ook als acteur. En daarnaast was hij lid van het turnteam van zijn universiteit. Door de rol van Danny Zuko in de Broadway-productie Grease, die al eerder door John Travolta bekendheid had gegeven, was voor hem de opening naar Hollywood gemaakt. En op 12 juni 1975 huwde hij de danseres, actrice en tekstschrijfster Lisa Nini. Hij werd vooral bekend door zijn rol van dansleraar in, jawel, Dirty Dancing. Ook nam hij het nummer voor de soundtrack van de film op. Het werd een dikke, ja, top 10 hit. Daarvoor had hij ook de hoofdrol in de Amerikaanse televisieserie North and South over de Amerikaanse burgeroorlog. Op 5 maart 2008 werd door zijn woordvoerder, ja, bekendgemaakt dat hij alvlieskleerkanker had. Op 14 september 2009 overleed hij op 57-jarige leeftijd. Amigos, ik had het over Patrick Swayze. En ik neem je zomaar even terug naar dat geweldige jaar 1987, naar Dirty Dancing. Ja, je hoort Patrick Swayze met She's Like the Wind. Miami.

ben gewoon aan het gissen. Een keer heb je Dirty Dancing gezien, die film. Ja. En misschien deed je hem wel na. De bekende truc met het meisje in de lucht te gaan steken. Patrick Swayze was dat met She's Like the Wind. Hey, en wij gaan naar Dion Vermeer. We gaan luisteren naar een lieveling van...

0: lekker is dat. Sleur die barbecue uit de schuur. En nodig de sfeermakers uit. Dat is altijd sfeer natuurlijk. Ja. Hey, om 6 uur is het niet gedaan, want dan hoor je Wim.
1: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond

Ja, helemaal uit. Het was man en vrouw Barry en Eileen. If You Go, het komt uit 75, maar het werd origineel gezongen door Alain Barrière en Noël Cordier. Ja, Tuton Va was het in het Frans. Ja, dat draai ik dan wel eens een andere keer hier bij Pop Express. Oh ja, woensdag, dan is het zover. Gaan we naar buiten. Gaan we naar de zonsverduistering kijken. Heb je al dat brilletje gevonden? Ik heb gehoord dat ze helemaal uitverkocht.

0: Heerlijke zondagmiddag hier bij Pop Express en Mia Mingo. Hij moest zag het brilletje op het brilletje. Ja, het is eigenlijk geen ziek, maar goed. Het zal wel lukken, denk ik dan. Oh, de Whispers waren dat met Can't Do Without Love.
1: Calonge en San Antonio de Calonge is een vakantieverblijf bij uitstek. Het heeft een privébaai en de zee is er blauwer dan waar ook. In het hart van de Costa Brava kunt u genieten van een onvergetelijke vakantie. Er is een jaarlijks muziekfestival, er zijn prachtige campings en nachtclubs en u heeft het er 100% naar uw zin. Informatie, Bureau van Toerisme, Calonge, provincie Girona in Spanje. En de eerste 100 brieven die aankomen, ontvangen een gratis cadeau.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.
3: Hier zijn we ook alleen.

Ja, dat was 1976, Leo Sayer, You Make Me Feel Like Dancing. Maar, ja, Leo Sayer, die kennen we natuurlijk ook van die mooie love songs. Zoals dit plaatje.

Mooi is dat, hè? Ja. Ha. Helemaal zuiders klinkt het van TJ in de Summer Night. Ja, zomers gesproken. Ja, het wordt een leuke zomeravond. Dat heb ik al in de gaten. Dit was Pop Express voor deze week. En als jij dat wil, hoor je dat opnieuw dinsdag voor de herhalingen. En uiteraard volgende week heb je een nieuwe aflevering op zondag. Ik wens jullie nog een geweldige, lekkere zonnige avond. Veel plezier. We gaan hem loslaten, DJ. En straks nog weer...

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Een 26-jarige Rotterdammer die werd aangehouden voor 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten, vertoonde onbegrepen gedrag en ontvangt passende zorg. Hij blijft verdachte van de steekpartijen en een poging tot een derde. De slachtoffers kenden de verdachte niet. Mannen praten zelden over mentale problemen en zoeken nauwelijks hulp, waardoor ze onzichtbaar blijven voor de geestelijke gezondheidszorg. Journalist Tim van Bokstel ondervond dit zelf en sprak hierover met experts en ervaringsdeskundigen. Zij belichten de grote kloof die bestaat tussen mannen en de beschikbare hulpverlening in Nederland. De Somalische vrouw die op 14-jarige leeftijd in haar thuisland trouwde en nu in Nederland woont, wil scheiden van haar man. De Nederlandse rechter wijst dit verzoek echter af omdat het huwelijk juridisch niet erkend wordt. Volgens de rechter is het stel officieel nooit getrouwd geweest. Bij een bootramp in de haven van New York, nabij Liberty Island, waar het vrijheidsbeeld staat, zijn zaterdagavond een 27-jarige vrouw en een baby van 5 maanden oud omgekomen. Duikers vonden de 2 in het water. In het ziekenhuis werden zij doodverklaard. 12 mensen, waaronder de kapitein, overleefden het ongeluk. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden middelbare bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het blijft vrijwel overal droog. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de

0: mag het wel zeggen, de sfeer zit er al goed in, beste vrienden. Het is zo warm. We hebben vanmiddag hier al enkele borrels op. Maar dat maakt het natuurlijk heel gezellig. Schoolschip nummer 110, beste vrienden. Hartelijk welkom. We gingen van start met de Honeycomb. One Monkey, Don't Stop No Show.
1: Door het droge najaarsweer is het peil van de grote rivieren zo ver gedaald dat vooral het scheepvaartverkeer hiervan op verschillende plaatsen veel hinder ondervindt. Dit is bijvoorbeeld het geval op de Rijn bij Arnhem. Een van de pijlers van de Rijnbrug staat zelfs geheel droog. De houten fundering en beschoeiing van de Rijnkade zijn geheel zichtbaar, hetgeen een unicum betekent in de geschiedenis van de Rijn. De bewoners van een aantal hier gelegen woonschepen hebben zomaar, zonder bemoeienissen van het huisvestingsbureau, een woning op de vaste wal gekregen. Door de lage waterstand is er nog maar een smalle en ondiepe vaargeul voor kleine schepen overgebleven. En het komt wel eens voor dat zelfs deze schepen vastlopen. Wanneer het een paar dagen flink regent in het stroomgebied van de Rijn, zullen de verkeersbelemmeringen vanzelf worden opgeheven.

0: Thank You Love, 1966, het wonderkind Stevie Wonder. Tenminste toch het wonderkind voor Motown, zo mag je het zeggen. De man die schreef heel wat muziek en maakte ook heel wat pop en soul geschiedenis.
1: Peel back the layers of today's music and they all lead to the same place.
2: Golden Oldies Radio.

Een wereldhit voor Peggy March, Little Peggy March, zoals we haar noemen, want ze was maar amper 15 jaar oud toen ze met dit nummer doorbrak, I Will Follow Him. Wie vanochtend geluisterd heeft naar Tom Schipper, die heeft gemerkt dat Tom heel wat zomerse muziek heeft gedraaid. En dat ga ik ook doen, want op 9 augustus 1969 verschijnt de single Sly and the Family Stone. Hier is Hot Fun in the Summer.

Hot Fun in the Summertime van Sly and the Family Stone. Op 9 augustus 2002 stapt Nicolas Cage in het huwelijksbootje met de enige dochter van Elvis, Liza Mary Presley.

backlid voor deze multiculturele band uit Londen. Ik heb het over de Foundations met Baby, Now That I Found You. Goed voor een nummer 1 positie in het Verenigd Koninkrijk.

Enkele weken geleden nog in Lokeren, België, de 82-jarige Diana Ross. Vandaag met de Supremes. Back in my arms again. Hier is ze uit 1965.

0: nummer geschreven door het trio Holland Dozier Holland. Goed voor de eerste plaats in de Verenigde Staten.
1: Thank you for understanding and have a lovely day.
0: Je luistert naar Schoonschip met Joe Wells. Elke week op zondag tussen 4 en 6 hier bij Golden Oldies Radio. En dit is Gilbert O'Sullivan. We schrijven 9 augustus 1974. A Woman's Place.

Mijn hit in deze week, Thomas Bergen. Als je de keuze had, hou hem in de gaten, want dat wordt een groot hit. Back to me. This is a game. Whatever I play to you.

0: exclusief op Golden Oldies Radio, de nieuwe single van Barry Can Swim. Dance, dance, dance. Hij staat bekend voor zijn combinatie van house en jazz.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo Flashback.

Golden Oldies Radio, wij draaien de muziek uit jouw jeugd. Onder andere deze The Searchers met Don't Throw Your Love Away. En op 9 augustus 1919 wordt Joop den Uyl geboren. De Nederlandse politicus die de oliecrisis van 1973 mocht aankondigen. Dit leidde meteen ook tot de autoloze zondagen, weet je nog wel. En vader Abraham en boer Koekoek, die maakten daarover een plan.

0: tonight.
1: We kennen hem allemaal, de man met een krachtige stem en een veelzijdig repertoire. We hebben het natuurlijk over Tom Jones. Love Me Tonight uit 69 verwierf daarmee wereldfaam. En dat dankzij zijn orkestrale arrangementen, wat ik ook zo mooi

De Shirelles waren een van de eerste succesvolle meidengroepen uit de rock'n'roll tijdperk. Met een nummer geschreven door Carole King en Jerry Goffin. Will You Love Me Tomorrow? Dat was het eerste nummer 1 hit in de Verenigde Staten. Van een Afro-Amerikaanse meidengroep. En groeide uit tot een popklassieker. Nieuw. Af en toe durf ik hier ook wel een nieuw nummer lanceren. En vandaag is dat niemand minder dan Bazaard. Samen met rapper Sef en Faisal. De nieuwe single die heet Ooit komt er een dag.

Ondertussen heeft Erik Hendricks het pand verlaten, zoals wij dat zeggen, met zijn bakje K. Ja, wat dat wil zeggen, dat moet je maar eens uitzoeken op onze Facebookpagina. Beste vrienden, dit is Prince en het is nu tijd voor I Wanna Be Your Love.

0: Dit nummer betekende voor Prince een doorbraak omdat hij in 1978 alle instrumenten zelf bespeelde in zijn eigen studio. En hiermee groeide hij uit tot een van de meest vernieuwende artiesten uit de pop- en funkwereld. I Wanna Be Your Lover.
1: Golden Oldies Radio.
2: Give it to me now, damn it!
3: 300 years ago, it was written that a great hero would protect our world. Is this the right scroll?
4: And now...

het eind van de jaren 70 werd Oh Susie de grote internationale doorbraak voor Secret Service in Europa. Om het eerste uur af te sluiten heb ik nog een vocaaltje van The Beach Boys, 1966, Wouldn't It Be Nice. Onder de leiding van Brian Wilson natuurlijk, de invloedrijkste popgroep ooit uit LP.

Wouldn't It Be Nice van de Beach Boys. Dat was onze laatste vocale. En ik heb nog een kleine mededeling, want aanstaande zaterdag 15 augustus is het in Antwerpen Moederdag. De enige echte onvervalste moederdag. En dit gaat uiteraard gepaard met naar aloude traditie een Rubensmarkt op de Grote Markt van Antwerpen. Dus nu aanstaande zaterdag 15 augustus Moederdag in Antwerpen. We sluiten dit eerste uur af met Booker T en de MG's met Mrs. Robinson uit 69.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Een 26-jarige Rotterdammer die werd aangehouden voor twee steekpartijen, waarbij twee mannen gewond raakten, vertoonde onbegrepen gedrag en ontvangt passende zorg. Hij blijft verdachte van de steekpartijen en een poging tot een derde. De incidenten vonden tussen 9:30 en 10:00 plaats. De slachtoffers kenden de verdachte niet. Bij de Geitweg in Wijchen woedt een nieuwe natuurbrand, meldt de veiligheidsregio. Het is al de zoveelste natuurbrand rond Wijchen die zondag uitbrak. De brandweer is met veel materieel aanwezig. Over de omvang is nog niets bekend. De nieuwe brand ligt ongeveer 2 kilometer van een eerdere brand aan de Heumenseweg, die rond 2:30 onder controle was. Netanyahu wees tijdens een kabinetsvergadering Trumps vredesplan voor Gaza publiekelijk af. Hij stelt dat het Israëlische leger Gaza pas verlaat als Hamas volledig ontwapend is. Een hoge Hamas-functionaris zei tegen Reuters dat Hamas zich wel aan het 20-stappenplan houdt. Israëlische verkiezingen staan gepland op 27 oktober. Bij een bootramp in de haven van New York, nabij Liberty Island, waar het vrijheidsbeeld staat, zijn zaterdagavond een 27-jarige vrouw en een baby van 5 maanden oud omgekomen. De boot kapseisde rond 22:25. Duikers vonden de twee in het water. In het ziekenhuis werden zij doodverklaard. 12 mensen, waaronder de kapitein, overleefden het ongeluk. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig in het noorden, terwijl vanuit het zuiden middelbare bewolking optrekt en de zon afneemt. Temperaturen variëren van 25 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het blijft vrijwel overal droog. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen nog een korte file aan de Duitse grens op de A12 Arnhem-Duitse grens. Je hebt daar iets minder dan 10 minuten op onthoud. En op de N57 vanuit Zeeland is het druk. Van Middelburg naar Rotterdam tussen Port Zeelanden en Goede Reden ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Joe Wells on Golden Oldies Radio.
3: And guess what?

Luister vrienden, welkom terug in deel 2 van Schoon Schip. Mijn naam is Joe Wells. Nog tot 6 uur. En wij gingen meteen van start met Bobby Andy en Marcia Griffiths. Ze waren een van de belangrijkste Jamaicaanse reggae en rocksteady zangers en songwriters. Marcia Griffiths, die wordt natuurlijk gezien als de Queen of Reggae. Ze werd later ook wereldwijd bekend als lid van de I-Trees. Je weet wel, de achtergrondzangeressen van Bob Marley. Pied Piper is een reggae-bewerking van de pophit van Crispin St. Peters. En vandaag zijn er ook heel veel Nederlanders naar Antwerpen afgezakt voor de jaarlijkse bijeenkomst van de LGBTQ-gemeenschap. Vandaag 150.000 mensen die het zonnetje trotseren en genieten van een heerlijk drankje en natuurlijk ook alle festiviteiten die plaatsvinden. Ik ga

Freya Sky is een Britse zangeres en actrice die bekend werd via Disney-projecten. Ze behoort tot een nieuwe generatie jonge popartiesten en het lied Silent Treatment gaat over de emotionele afstand die ontstaat wanneer iemand een conflict uit de weg gaat door te zwijgen. We zijn vandaag zondag 9 augustus. Het zou normaal de verjaardag zijn geweest van Whitney Houston. Ze zou 63 jaar zijn geworden, maar ze is ondertussen al 14 jaar geleden overleden. Hey!

0: losing you, honey, if it comes to that.
1: Elke week verrast onze muzieksamensteller Gerry van der Putten een aantal luisteraars in Schoonschip met een speciale plaat uit ons Miamigo archief. En vandaag is dat niemand minder dan Engelbert Humperdinck uit de periode dat hij begon door te breken If It Comes

Hoe vaak heb ik niet met menig vrouw mensen op de dansvloer gestaan met dit schitterend nummer van Delegation. De Britse soul- en R&B groep, vooral bekend in Europa, maar ook in Amerika. En het lied Heartache No. 9

Je luistert naar Joe Wels met Schoonschip, aflevering 110 op deze mooie zondag 9 augustus. En dit is natuurlijk een van mijn favorietjes, Christopher Cross Arthur's Theme.

debuut-LP van Christopher Cross won 5 Grammy Awards. En natuurlijk werd er ook gedeeltelijk geschreven door Burt Bacharach, Carol Bayer-Sager en Peter Allen. Nieuw.

0: De commercials komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde. Steamer on gum, steamer on gum, steamer on chewing gum,
1: steamer on chewing gum, steamer on. De smaak is raak.

0: Dat komt ervan natuurlijk. Fooled Around en Fell in Love van Elvin Bishop, de Amerikaanse bluesgitarist die zijn carrière begon bij Paul Butterfield. Maar Elvin Bishop is niet de man die het lied zingt. Dat was namelijk Mickey Thomas, die later de liedzanger werd van Jefferson Starship. Afgelopen week kon je kiezen op mijn Facebookpagina voor het origineel of de cover.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week waren dat Barry McGuire met de mama's en de papa's. California Dream. California Dream.
1: Het origineel of de cover.
0: José Feliciano.
2: California dreaming on such a winter's day, yeah.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week hebben jullie gekozen voor...
1: Het origineel.

Barry McGuire samen met de mama's en de papa's. Mijn keuze was het niet California Dreaming, maar wel die van José Feliciano. Helaas, de luisteraar heeft anders beslist. En dat hebben we dan ook gedraaid.

0: zeg altijd, wie deze man niet kent, heeft niet geleefd. Ik heb het natuurlijk over Lou Rawls. You'll never find another love like mine. Een nummer geschreven door Gamble en Huff. Je weet wel, de grondleggers van de Philadelphia Soul. Het werd natuurlijk ook Lou Rawls' grootste internationale hit. Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week is het Marvin Gaye en Tammy Terrell. 1, 2,

of The Cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel Of The Cover. Nieuw. Hier zijn de drie kinderen van Bobby Womack.

Drie zussen, ze noemen zich de Womack Sisters. Ze zijn de dochters van de legendarische soulzanger Bobby Womack. Ze combineren soul, R&B en hedendaagse pop met dit nummer Chauffeur. Met een eigentijds soul-popnummer waarin de relatie wordt beschreven van één persoon die voortdurend de ander vooruit helpt. Zowel letterlijk als figuurlijk.

Jordi Kaagman, de frontvrouw van Earth and Fire, is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat meldde haar familie vorige donderdag. Frans van der Drift draaide vanochtend nog Weekend. En wij gaan voor Thanks for the Love.

de jaren 70 en 80 wereldbekend. Tenminste, Journey Kaagman in Nederland en België. Van Earth and a Fire. Ze was ook een van de eerste naakte BN'ers in de allereerste uitgave van de Nederlandse Playboy. Bassist Bert Ruiter was tevens haar partner. Helaas overleed hij 4 jaar geleden op 75-jarige leeftijd. De twee waren bijna 50 jaar samen.

In 1992 had Sean Christopher een leuke hit in Amerika met dit nummer Don't Lose the Magic. Je luistert naar Schoonschip met Joe Wells. Wij maken nu tijd voor een van de bekendste Amerikaanse rockbands van de jaren 70. In feite is het een cover van de Art Reynolds Singers. Ik heb het over Jesus is Just Alright.

Harry Wayne Casey veroverde met zijn Sunshine Band de hele wereld in de jaren 70. Hij speelde de hoofdrol van de disco scene, zullen we maar zeggen. En dit Boogie Shoes werd in 1978 een wereldwijde hit dankzij

0: Dit was hem, Schoonschip nummer 110 voor deze mooie zondag 9 augustus. Onze laatste vocalen waren The Times met You Little Trustmaker. En daarmee zijn we toegekomen aan het einde van het programma. Ik wens je nog heel veel plezier met Wim zo dadelijk. Ik ben er heel, heel graag terug volgende week zondag.
1: Zo makkelijk is het.
0: We gaan eruit met het Salsoul Orchestra featuring Loliata Holloway.

0: Het parket onderzoekt mogelijk onopzettelijk letsel. De jongen had een Cool Mix Supergel van Smith Stores. De speelgoedketen ziet voorlopig geen reden om het product uit de verkoop te halen. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben in de havenstad Mokka Saoedische troepen en wapendepots aangevallen met ballistische raketten en drones. Bij de aanvallen kwamen volgens bronnen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven. Daarnaast raakten 32 mensen gewond. Onder het Saoedische leger vielen geen slachtoffers, dat melden militaire bronnen. In Wijchen bij Nijmegen woedt sinds vanmiddag een grote natuurbrand aan de Geitweg. De brandweer is met veel materiaal uitgerukt. Over de omvang van de brand is nog niets bekend. Eerder vandaag woedde ongeveer 2 kilometer verderop aan de Humminseweg ook een natuurbrand. Die was rond 2:30 onder controle. In het zuidoosten van Australië is langs een afgelopen weg bij Goulburn een koffer gevonden met het lichaam van een vrouw. Haar identiteit is nog onbekend en het is niet duidelijk hoe lang ze daar lag. De politie heeft de koffer meegenomen voor onderzoek. Eind juli werd ook in Athene een vrouw in een koffer gevonden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 voor Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeers.

even uithalen. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bridget the Midget. Van Ray Stevens, inderdaad. Dank u wel, dominee. Dank u. We gaan even plechtig staan voor de dominee voor vandaag. Hij deed het zo op een nummer. Ja, oh nee, de dominee kwam voorbij. Toen werd het stil. Ja. Kent u die uitdrukking? Ja, we kennen de uitdrukking. We hebben nog meer uitdrukkingen vandaag in het programma. En wat voor uitdrukkingen? Uiteraard in de stijl zoals we dat gewend zijn tijdens dit programma. Wees welkom.

0: Aqua.
1: So much fun.
0: Barbie Girl.
2: We're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
0: Oh, wat een liefde. Zomaar in één keer, hè. Oeh, dat was hij snel afgelopen. Hoorde je dat? Oké, weten we dat ook weer.

0: Nou, we weten het ondertussen wel van Niels Dedaka. The Stairway to Heaven. Toepasselijk liedje, hè? Ik hoef niet te zeggen dat hij daar iets gaat hemelen, want hij zingt er toen al over. Maar ja, dat geldt voor de meeste mensen. Ja, ik zeg de meeste mensen natuurlijk. Maar je kan ook in het vuur komen, hè? Of nergens. Dat kan ook. Dus, Ik hoor u denken, waar heeft hij het dan over? Ja, het is zondag en dan heb je bepaalde dingen, toch?
1: Meneer de dominee.
0: Oh, hij is al weg, de dominee. De dominee was hier weer net.
1: Hij was weer weg.
0: Ik weet niet wat ik kwam doen, hoor. Queen. A crazy little thing.

Sorry, Suzanne van de Hollies. Oh, wat hebben die toch een liedjes uitgebracht. En wat een hits waren dat, zeg. Ongelooflijk. Ik kan ze allemaal in een uur vullen, maar dat is niet de bedoeling natuurlijk. Dan zou je dat graag willen natuurlijk. Nou. Oké, we gaan kijken. Luisteren naar Reach Out, I'll Be There. Twee uitvoeringen van... twee verschillende artiesten natuurlijk. Dat mag wel duidelijk zijn, toch?

de Four Tops hadden er een hitte mee, maar zij deed het nog eens een keer lekker dunnetjes over, of in dit geval dik over. Maar dat werd nog een gigantische hit. Reach Out, I'll Be There. En dan hebben we het inderdaad over Gloria Gaynor voor vandaag in de dubbeldraai. Gaan we even huggelen, Bukko? Oké. Okay.

Two Brothers on the Fourth Floor. De zangeres heet Desiree. Ik hou me nooit zo met details bezig met van artiesten, hoe ze allemaal heten. Vindt u niet interessant, is ook niet belangrijk, maar in dit geval wel. Want Desiree speelde bij mij achter altijd. In de speeltuin, op het gras, of hoe je het noemen wil. Ja, en dat ze zo zangeres zou worden, zo wereldberoemd zou ik maar zeggen. Ja, is toch wel bijzonder. Ja, dan zie je zo'n klein meisje. En dat kleine meisje zie je dan zo'n beetje 15 jaar later, 20 jaar later op de televisie. Denk je, hé, dat gezicht ken ik. Hoe gaat het met je?

nooit zeg voorbij komen dat je bij jezelf denkt van... Oh ja, dat liedje, dat ken ik nog. Dat weet ik nog. Ik was toen een jaar of 11. 1971. New Inspiration. En Rainbow, I Love You. Houdt u ook van de regenboog? Als de zon geschenen heeft. Dan komt de regen. En na die regen komt de zonneschijn. Alleen die pot met goud, ja, dat is maar niet te vinden eigenlijk. Hey.

bent een oplettende luisteraar. Je hoort hem weer voorbij komen, denkt u. Heeft u helemaal gelijk in gehad. Pat Boone, Bernadine. Kent u de poppies nog? Elk willekeurig station, zal ik hem even zeggen. Dan hoor je dat nummer voorbij komen. Wij graven uiteraard dieper. En dan komen we bij deze uit. Deze chanson pop. Natuurlijk van de poppies.

Ik moet u wat bekennen. En dat past wel op deze zondag. Dit programma is gebaseerd op toevalligheden, zeg ik altijd. Ik zoek altijd een paar plaatjes uit, een paar liedjes, hoe je het noemen wil. En de rest kijk ik wel wat er voor me valt en tegen me valt. En wat ik wil gaan draaien eventueel. En de Spirit in the Sky is ook zoiets weer, hè. Die stond wel gepland natuurlijk. Andere liedjes dan weer niet, andere weer wel. Ga ik niet helemaal uitleggen, want ik laat het gevoel meeklinken in de plaats van een heel lijstje maken. Maar Spirit in the Sky, we hadden het net al over die dominee. En ik kwam die voorbij, toen werd het stil. Kent u die uitdrukking? Als het ergens, vroeger, toen ik ergens op kantoor werkte, was het altijd... Oh, het is stil, dus zei ik altijd, de dominee komt voorbij. Dan kijk eens, man, waar heeft hij het over? Ja. Ja, misschien was ik het wel. Norman Greenbaum dus in dit geval. Nou, wat wilde ik nog wat zeggen? Ja, ik wilde nog wat zeggen. Oh, dames, heren, luistert en huivert. Nou, Eros Ramazzotti.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Webwinkel Bol heeft ongeveer 20 Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd omdat niet kon worden gegarandeerd dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. De webshop zag een sterke toename van aanbieders vanwege de komende zonsverduistering. Eclipse-brillen gelden als persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten

0: De speelgoedketen ziet voorlopig geen reden om het product uit de verkoop te halen. De Jemenitische Houthi-rebellen hebben in de havenstad Mokka Saoedische troepen en wapendepots aangevallen met ballistische raketten en drones. Bij de aanvallen kwamen volgens bronnen 3 burgers en 8 regeringssoldaten om het leven. Daarnaast raakten 32 mensen gewond. Onder het Saoedische leger vielen geen slachtoffers, dat melden militaire bronnen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog met afwisselend wolken en wat zon. De minima liggen rond de 18 graden. De maandagmorgen begint in het noorden en westen bewolkt met lokaal wat regen, terwijl het zuidoosten zonnig blijft. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met lokaal een lichte bui. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 voor Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 1966. Was het een one-hit wonder of niet? Een eendagsvlieg, ik weet het niet hoor. Maar het was een leuk deuntje om toch eens een keer terug te horen. Ja, uit de catacomben, de Pills en de...
1: Ja.
0: Was een opera-achtig operet in dit geval was het. Opera is zwaar, is moedig. En operette is vrolijk. Heeft u weer wat geleerd? Nice device.
1: Doe dan.
0: En de cool Corona.

Als er toch geen liefde was, dan waren er ook geen liedjes erover. Hè? Maar ja, er zijn ook andere onderwerpen, dat begrijp ik ook wel. Dat begrijpt u ook wel natuurlijk. Hè? Ja. En die game, 1969, hoe jong was je? 9. Oh, was leuk. Baby, I love you. Ah. Even romantisch doen? Nee, toch niet? Nee. Ga niet romantisch doen. Ga even. Hup, 1, 2, uit de maat. Samen met The Village People. En in de Navy.

0: que tú y que tú, un bonequito como tú. Queriendo otra vez la junta, el bonequito como tú. Yo sé más que Que tú y bonequito como tú. Queriendo otra vez la junta, un bonequito como tú. Yo sé más que tú y más que tú y más que tú y que tú y bonequito como tú. Que no sabes la voz, bonequito como tú. Y yo sé más que tú. Yo sé más que todo, sé más que nadie y sé más que tú y que tú y que tú y que tú, que tú y bonequito como tú. Que no sabes la voz.
1: Voor mij is het net zo lang geleden als voor u, denk ik, dat ik hem gehoord heb en in dit geval gedraaid. Het is ook zo'n liedje wat ik nog nooit gedraaid heb eigenlijk. Je kunt je echt niet voorstellen, hè? Dan doe je al zo lang doe je iets met de radio, hè? Het presenteren van programma's en dan heb je bepaalde nummers niet gedraaid. Nee, dat kan gebeuren. Sommigen hebben dan een voorrang. Perre dus. En de Burrito. Wat is een Burrito eigenlijk? Is dat een drankje of zo? Ja, dan weet ik het. Dat weet ik natuurlijk, maar dat drink ik niet. Ja, wel water. Diesel. Going back to China. En ook zo graag weer teruggaan, hoor.

Storri di Tucci e Giorno. Giorni bedoel ik. Riccardo Fogli. En ik hoor u denken, dat liedje dat ken ik ergens van. Dat klopt inderdaad. Dat zult u ongetwijfeld van iemand kennen. Maar was niet origineel. Want diegene bracht alleen maar liedjes uit die niet van hem waren. Maar het deed wel voorkomen dat ze van hem waren. Hij heeft een soundmix, zo heeft hij ook nog meegedaan. En voelde zich te goed om bij jubileumuitzendingen te zijn. Dat soort artiesten, die moet je gewoon cancelen zoals ze dat moeten. Dat deed ik ook hoor, toen al. Nou is hij ook gecanceld, heb ik begrepen. Ja, u weet al over wie ik het heb. Ik ga zijn naam niet gebruiken. Want... Oh, vreselijk. Arrogantie ten top. Nou, hij heeft het uitgevonden volgens mij. De tune van toen, de mini Bossa Nova, Radio London, maar een bepaalde omroep gebruik je dat ook. Ik ga ook geen reclame maken voor dat soort omroepen, maar het is een prachtige tune. En als je het hoort, dan denkt je van, oh ja, ik ken het ook nog ergens anders van een ander programma. En we hebben, even kijken hoor, even kijken, ja, we hebben het meer origineel. Maar welke? Dat is de vraag.

Yes, I Love You. Die heb ik al een keer gedraaid, hè? Dat is die andere. Met de Duff's Dimension. En de Chinese Man. Nou, in deze woke-tijd zou je dat ook niet meer kunnen zingen. Dat heb ik zo'n vermoeden, hoor. Dus, dan is het weer discriminerend en zo. Maar, kijk, dat je ergens correcties op uitvoert. Maar bij zo'n nummer, dan denk ik dan ook weer van... gelukkig was dat toen niet zo. Kon je gewoon liggen, zingen wat je wilde zingen. Dat is toch belangrijk, vind ik, hoor. Kim. Oh, Kim toch. Die wilde Kim.

Hathaway. What is love? Dan moet je me geen pijn. Als je dat in het Nederlands overtaalt, krijg je zo'n liedje natuurlijk. Hè. En dat slaat er dan nergens op natuurlijk. 99% van de Nederlandstalige liedjes slaan gewoon nergens op. En dan heb ik het over die hoempapa en troep. Pom, pom, pom, muziek. Dus overal is het publiek voor, maar... ik ben niet het publiek voor dat soort muziek. Lekker dan zo even zeggen. Dus, ja. Ja. Oh. Het is heel erg close. Close to perfection. Zij heeft er toen een liedje over gemaakt in 1986. Ik heb het over Miquel Brown.

Het was een mooie geweest voor de dubbeldraai van Frankie Miller om dan te draaien, maar het is niet altijd maar dubbeldraaien. Want daar had u het van herkend, toch? De Love Letters. Maar in dit geval

0: ADHD.
1: I won't let you down. Oh, whatever. Drie, oh, whatever. Drie, oh, oh,
0: oh, oh. Ja, dat is zo typisch nummer waarbij je zelf denkt van... Oh ja, ik weet het nog wel, maar ik hoor het nergens. Dat is niet helemaal waar. Want je hoort het hier. Want dat is de reden waarom je luistert, toch? Tenzij je in slaap valt op de bank. Maar ik heb van die luisteraars, die luisteren graag naar mijn programma. Maar die luisteren het gelukkig ook weer terug. Want ik was in slaap gevallen. Ik zeg, waar dan? Op de bank. Moet je niet doen. Ik weet dat ik slaapverwekkend ben, hoor. Maar goed. Zit erop. Ik ga besluiten met Sandy Coast, de Capital Punishment. En wij spreken elkaar, als het goed is, de volgende keer weer. Mooi. Tot die tijd pak ik mijn muziek. We gaan vandoor. Dag.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige renster van FDJ United Suez verdedigde in de slotrit rond Nice met succes haar gele trui. Vollering won de Tour eerder in 2023 en werd tweede in 2024 en 2025. Dit jaar won ze ook de Giro d'Italia, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik Bastenaken-Luik. Na 18 maanden onderhandelen hebben Rusland en Syrië een akkoord bereikt over de Russische militaire basis in Syrië. De luchtbasis bij Latakia en de marinebasis in Tartu worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Civiele faciliteiten gaan naar Syrisch beheer. De transitie moet binnen 3 maanden worden voltooid. Webwinkel Bol heeft ongeveer 20 Eclipse-brillen uit het assortiment verwijderd, omdat niet kon worden gegarandeerd dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. De webshop zag een sterke toename van aanbieders vanwege de komende zonsverduistering. Eclipse-brillen gelden als persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom

0: It's 26 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984. En we zitten in de zomer van 1984. In Rotterdam wordt voor de eerste keer het zomercarnaval gehouden. Het groeit uit tot een waar spektakel nu. November. Abortus wordt gelegaliseerd in Nederland door middel van de aanname van de wet afbreking zwangerschap en het besluit afbreking zwangerschap. De film A Nightmare on Elm Street verschijnt voor het eerst in Amerika. Voormalig filmacteur Ronald Reagan wordt herkozen als president van de Verenigde Staten. 3 december. Een giframp voltrekt zich in Bhopal, India. Ongeveer 8000 mensen komen om het leven. Later zal het dodental oplopen tot 20.000. En welke muziek hadden we in 1984? De album Top 3 zag er als volgt uit. Talk Talk met It's My Life op 3. Michael Jackson met Thriller op 2. En Lionel Richie met Can't Slow Down op nummer 1. En weet je nog welke film je bezocht als je naar de bioscoop ging in 1984? Het was het jaar van Siske de Rat met in de hoofd.

0: het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Zuid-Spanje woedt een grote natuurbrand die zich inmiddels heeft uitgebreid over ongeveer 8000 hectare. Door de harde wind en kurkdroge begroeiing breidt het vuur zich snel uit. Zeker 467 mensen zijn geëvacueerd. Het rotsachtige en moeilijk begaanbare terrein maakt de bluswerkzaamheden extra lastig. Vakantiegangers die via platforms zoals Booking of Airbnb een verblijf boeken, verdienen betere bescherming tegen spookadressen. Men stelt dat deze bedrijven voldoende winst maken om effectiever op te treden tegen nepaccommodaties die helemaal niet blijken te bestaan. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De 29-jarige renster van FDJ United Suez verdedigde in de slotrit rond Nice met succes haar gele trui. Vollering won de Tour eerder in 2023 en werd tweede in 2024 en 2025. Dit jaar won ze ook de Giro d'Italia, de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Luik-Pastenaakeluik. Na 18 maanden onderhandelen hebben Rusland en Syrië een akkoord bereikt over de Russische militaire basis in Syrië. De luchtbasis bij Latakia en de marinebasis in Tartu worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Civiele faciliteiten gaan naar Syrisch beheer. De transitie moet binnen 3 maanden worden voltooid. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 voor Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Lix is er helemaal klaar voor. En jij? Liefde enzovoort.

0: Dat waren de jongens van Wet Wet Wet.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: En de trucks zijn eigenlijk de geestelijke vader van het liedje. Ze brengen het uit in 1967 en scoorden een hit mee. De soundtrack van Four Weddings and a Funeral is de versie van Wet Wet Wet in 1994 te horen. En het werd ook een dikke hit voor hen in dat jaar. Love is all around. En daarvoor, als eerste vanavond in deze Liefde enzovoort, krijg je Somber te horen met My Body Isn't Ready. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie alweer een hele fijne avond toewensen. Ja, het is weer voorbij gevlogen de afgelopen week, hè? Hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Ik ben Lex en ik ga jullie de komende twee uurtjes gezelschap houden met de allermooiste love songs van toen en van nu. Dus ik zou zeggen, maak het thuis of waar je ook op dit moment mag luisteren, lekker gezellig en geniet de komende twee uurtjes samen met ons mee. Van bijvoorbeeld Niels Lofgren. Hij had een hele grote hit te pakken. Dat was in 1979. Zometeen, dat fijne. Shine Silently. Na een klepper uit 1988 voor Foreigner. I don't want to live without you. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: Taylor Swift samen met de Dixie Chicks kwam in 2019. Soon You'll Get Better. Dit is Liefde Enzovoort. En dat wil zeggen dat we een liefdeshoroscoop voor jullie hebben in het programma. Dat is elke week zo en natuurlijk is dat vanavond zeker en vast niet anders. In het liefdeshoroscoop gaan we eens kijken wat er met jou allemaal staat te gebeuren. De komende week, maar dan wel op het vlak van de liefde. Hoe is het dus met jouw liefdesleven gesteld? Wel, daar gaan we eens een blikje op nemen. En dat doen we straks in deel 2, dus je hebt nog heel even geduld nodig. Maar als je dat niet hebt, het staat ook nu weer gewoontegetrouw alvast volledig na te lezen via onze Facebookpagina van Liefde Enzovoort. En dat schrijf je liefdespatie ENZ. Maar je kan het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account. Ga daarvoor naar @lex_degroot. En dan gaan wij ondertussen luisteren naar Bruno Mars met dat fijne Risk It All. En eentje voor de kast. Geschreven voor de Friese speelfilm De Gouden Swipe. Het lied gaat over het maken van een bewuste keuze voor een aanvankelijk verboden liefde. En het achterlaten van het verleden om samen een nieuwe toekomst te starten of een nieuwe dag. Het is in het Fries, in Nijedij.
1: De nacht is

0: Stars of yesterday shine brighter on Golden Oldies Radio.
1: The Netherlands' greatest hits, Golden Oldies Radio.
2: Liefde enzovoort. Bij ons is het elke week Valentijn.

Een dikke hit had ze met deze True Colors. In 1986 ook alweer. Cyndi Lauper, daar hebben we het natuurlijk over. En als je ze nog eens wilt bekijken in haar True Colors of andere platen die je vandaag of de afgelopen tijd zijn, hebt horen voorbij komen, wel, ik heb ze verzameld op de Facebookpagina van Liefde enzovoort. Niet alleen dat vind je daar terug, maar ik had het er net al over, ook het liefdeshoroscoop staat er weer netjes geparkeerd. En ook weer een link naar Mixcloud. Want je kan naar Liefde enzovoort luisteren of het herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Om jou de weg naar Mixcloud gemakkelijk te maken, dus de link staat ook eveneens op de Facebookpagina. En je vindt ons onder Liefde Spatie ENZ. En oh ja, moest je het natuurlijk nog niet hebben gedaan, liken of volg de pagina dan ook. Wij gaan zo meteen heel ver terug in de tijd. Ik neem je mee, namelijk naar 1962, met Andy Williams en A Summer Place. En deze is voor Donny Osmond, Breeze On By.

Jermaine maakte deel uit van de Jackson 5, totdat de broers besluiten te vertrekken bij Motown. En als man van Hazel Gordy en de schoonzoon van Berry Gordy, de oprichter van Motown, kon Jermaine het niet over zijn hart krijgen om te wisselen van platenmaatschappij. Broer Randy neemt zijn plaats over in de band en de broers gingen toen verder als de Jacksons. Jermaine Jackson, ook een hit gescoord met Piazzadora, When the Rain Begins to Fall, weet je wel? Dit kwam uit 1985. Do What You Do. Natuurlijk gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. Want Liefde enzovoort is nog lang niet afgelopen. Je krijgt dan ook in deel 2 van mij straks het liefdeshoroscoop. Hoe is het met jouw liefdesleven gesteld de komende week? Wel, nog eventjes geduld. Het komt eraan in deel 2. In dit uur nog eentje van bijvoorbeeld The Bar Case uit 1980. Running In and Out of My Life. Graag tot

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bezengi voor de Zuidkust. Het schip strandde in juni vermoedelijk na een explosie of doordat het op een mijn is gevaren. De tanker behoort tot de Russische schaduwvloot en staat onder EU-sancties. Greenpeace schat in dat de olievlek inmiddels zo'n 600 vierkante kilometer beslaat. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de import een volledige maand op nul stond. Raffinaderijen weken uit naar alternatieven, waaronder Venezolaanse olie, waarvan circa 600.000 vaten werden ingevoerd. President Zelensky brengt zaterdag voor het eerst als president een bezoek aan Servië. Hij ontmoet daar president Aleksandar Vučić. Servië heeft historische banden met Rusland, veroordeelde de aanval op Oekraïne wel bij de VN, maar voerde geen sancties in. Het land leverde sinds 2022 wel tientallen miljoenen euro's aan Oekraïne, maar uitsluitend in niet-militaire goederen. In Siberië lekte de afgelopen jaren steeds meer methaan uit de ontdooiende permafrost. Volgens nieuw onderzoek in Science is de zomerse uitstoot tussen 2010 en 2023 verdubbeld. Door opwarming wordt de bodem natter of juist droger en ontstaan omstandigheden waarin bacteriën meer methaan produceren. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 voor Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Franse Avalon is de stem van de Haïtiaanse zangeres Yannick Etienne te horen. Brian Ferry hoort haar stem wanneer hij door de gang van een New Yorkse studio loopt en wist meteen wat hij voor de plaat nodig heeft. Op de hoes van het album Avalon staat trouwens een figuur met helm en valk die over het water uitkijkt. Deze figuur is het toenmalige verloofde van Brian Ferry, Lucy Helmore. Avalon van Roxy Music uit 1982. En daarvoor Somber, My Body Isn't Ready. Dit is Liefde Enzovoort, het meest romantische programma van de Lage Landen. Hoi, ik ben Lex en nog een klein uurtje krijg je van mij de allermooiste love songs van toen en van nu. Met natuurlijk niet te vergeten, ja, het komt er eindelijk aan. Het liefdeshoroscoop. Nog 3 plaatjes geduld. Maar we gaan die tijd wel heel fijn invullen. Met bijvoorbeeld eentje voor Andy Gibb. Uit 1977 zometeen. I just want to be your everything. En wat dacht je van dit pareltje? Rev Ravencroft. Uit 1985. Maxine. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: 2022. Deze voor Guido van de Graaf. Ich liebe dich. En hij bracht ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld, daar is het nu tijd voor geworden om er eens naar te kijken.
1: Ram?
0: Je voelt dat het tijd is om minder te twijfelen en meer te genieten van wat zich aandient. Singles kunnen iemand ontmoeten die meteen een ontspannen gevoel geeft. Bij koppels zorgt een spontaan uitstapje voor nieuwe energie. Tegen het weekend groeit het vertrouwen in elkaar. 7 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Je verlangt naar zekerheid, maar deze week vraagt de liefde ook een beetje durf. Singles kunnen aangenaam verrast worden door iemand die heel anders is dan hun gewone type. Bij koppels brengt een eerlijk gesprek opnieuw warmte in de relatie. Soms ontstaat de mooiste verbondenheid uit een klein gebaar. 4 knuffelpunten.
1: Tweelingen.
0: Je sociale kant komt volop naar voren. Singles trekken gemakkelijk de aandacht en kunnen een bijzonder leuke ontmoeting beleven. Bij koppels zorgen humor en luchtigheid voor een ontspannen sfeer. Vooral het komend weekend voelt als een dag waarop alles vanzelf lijkt te verlopen. Tweeling, jij bent de winnaar deze week, met 10 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: Je hebt behoefte aan duidelijkheid en merkt sneller wie echt moeite voor je doet. Singles voelen zich aangetrokken tot iemand die oprecht interesse toont. Bij koppels helpt het om verwachtingen rustig uit te spreken. Dat voorkomt onnodige misverstanden. Kreeft. Je hebt er 5 verdiend.
1: Leeuw.
0: Je hoeft deze week niets te bewijzen. Singles kunnen iemand ontmoeten die vooral valt voor je natuurlijke uitstraling. Bij koppels zorgt een rustige avond samen voor meer verbondenheid dan een drukke planning. De liefde zit deze week in de eenvoud. 2 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je laat het verleden makkelijker los en kijkt opnieuw vooruit. Singles kunnen een onverwachte klik voelen met iemand die ze al langer kennen. Bij koppels brengt een gezamenlijke beslissing meer vertrouwen voor de toekomst. Het weekend voelt bijzonder hoopvol aan. Maagd, je hebt 8 knuffelpunten verdiend. En we hebben er natuurlijk nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Je charme blijft niet onopgemerkt, maar je verlangt vooral naar echtheid. Singles kunnen iemand ontmoeten die onmiddellijk een vertrouwd gevoel oproept. Bij koppels zorgen kleine attenties voor een warme sfeer. Een spontaan compliment doet wonderen. Weegschaal, 6 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Niet alles verloopt zoals je vooraf had verwacht. Singles kunnen twijfelen of iemand wel dezelfde gevoelens heeft. Bij koppels is geduld belangrijker dan gelijk willen krijgen. Door rustig te blijven ontstaat vanzelf meer duidelijkheid. 3 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je optimisme werkt aanstekelijk en brengt mooie ontmoetingen op je pad. Singles kunnen tijdens een onverwachte activiteit iemand leren kennen die hen blijft bezighouden. Bij koppels zorgt spontaniteit opnieuw voor plezier en verbondenheid. Samen lachen doet deze week bijzonder veel. Boogschutter, je hebt er 9 verdiend.
0: Steenbok.
1: Je voelt dat je wat vaker mag tonen wat er in je hart leeft. Singles mogen gerust zelf de eerste stap zetten. Bij koppels brengt een open gesprek opnieuw rust en vertrouwen. Een klein romantisch moment blijft lang nazinderen. 1 knuffelpuntje voor de steenbok.
0: Waterman.
1: Je kijkt met een frisse blik naar de liefde. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen inspireert door zijn of haar originele ideeën. Bij koppels brengt een onverwachte uitnodiging opnieuw leven in de relatie. Richting het volgende weekend voel je meer verbondenheid. 8 knuffelpunten.
0: Vissen.
1: Je straalt rust uit en dat werkt bijzonder aantrekkelijk. Singles kunnen een warme ontmoeting beleven die langzaam maar zeker groeit. Bij koppels zorgen begrip en aandacht voor een sterk gevoel van veiligheid. Je merkt dat liefde tijd mag krijgen om te bloeien. Vissen, jullie hebben deze week 4 knuffelpunten. En natuurlijk kan je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje nalezen. Want het staat op onze Facebookpagina. En dat schrijf je Liefde Spatie ENZ. En natuurlijk kan je het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

betekende de internationale doorbraak voor deze Nederlandse band Vandenberg. Het debuutalbum met daarop deze Burning Heart werd trouwens opgenomen in de Soul Studios in Cookham, Engeland. En deze studio was destijds eigendom van niemand minder dan Jimmy Page, de legendarische gitarist van Led Zeppelin. Vandenberg uit 1983.

0: als je dit te horen krijgt, ja, dan weet je het, hè. Liefde enzovoort zit er dan helaas bijna op. Straks natuurlijk weer lekker slapen, maar vooral ook morgen goed terugkomen. En heb ik uiteraard weer een slaapputje voor jullie meegebracht. En daarvoor neem ik je mee naar 1989. Het nummer bevat lead vocals van Barry White, James Ingram, L.D. Bodge en L.B. Shore. Quincy Jones, met dat wondermooie The Secret Garden. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe Liefde enzovoort. Graag tot dan.
1: Tell me a secret. I don't just want to know about any secret of yours. I want to know about one special secret.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Bij nieuwe Houthi-aanvallen op de jemenitische havenstad Mokka zijn zeker 7 mensen omgekomen en 15 gewond geraakt. Raket- en droneaanvallen beschadigden onder meer havengebouwen en voedselvoorraden. Ook een raffinaderij in de Saoedische stad Jizan werd getroffen, maar daar vielen geen slachtoffers. De spanningen in de regio lopen al geruime tijd op. Vanaf woensdag wordt het flink warmer in Nederland met donderdag en vrijdag temperaturen boven de 30 graden. In het zuiden kan het oplopen tot 36 graden, mogelijk de 5e hittegolf van het jaar. Het neerslagtekort in het westen bedraagt 400 mm. De zonsverduistering van woensdagavond is door weinig bewolking waarschijnlijk goed zichtbaar. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Hits and memories, Golden Oldies Radio.
4: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht
5: bij Golden Oldies Radio.

0: een van de mooiste songs van Roberta Flack. Och, wat een romantiek aan het begin van de show. Je hoorde van haar Feel Like Making Love.
1: Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent. Wederom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ik ga je oren weer lekker vertroetelen, zoals gebruikelijk, met hele lekkere muziek en een paar interessante onderwerpen. Dus blijf lekker luisteren, dan begin je de nacht goed. We hebben straks als eerste een mooie reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op en vroeg aan de mensen: wat betekent succesvol zijn voor u? Nou, dat is een goede vraag. Minas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over iets wat we vaak in de Kamer zien, maar toch negeren: de Kamerolifant. En we gaan het hebben met Humanitas over eenzaamheid, want dat blijft een taboe. En wat doen we daaraan? Nou, er is vast iets aan te doen. Er zijn oplossingen voor. En die hoor je straks hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: van de allermooiste nummers van Roxy Music. Eigenlijk een nummer van John Lennon. Maar heel goed gemaakt door deze lieden. You're the Jealous Guy. En voor Herb Alpert met zijn Tijuana Brass. Met een prachtig nummer uit de jaren 60. Ja, mooi trompetwerk. Ja, dat dus allemaal in de late avond. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan luisteren naar een reportage van Jeroen van Gent. De vakantieperiode is een ultieme tijd, schrijft hij, om eens wat te reflecteren. Ben ik tevreden met wat ik zoal doe? Is er soms iets wat ik vergeet? In de haast van alle dag, bijvoorbeeld. Jeroen van Gent ging de straat op en vroeg het u. En er kwamen prachtige en verrassende antwoorden op. En die hoor je dus nu.
1: Het gaat goed. We hebben succes. U heeft succes. Maar wat is dat dan, dat succes? Wanneer ben je nu echt succesvol eigenlijk?
2: Goedemiddag mevrouw. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Geen ellende.
3: Okay.
2: Dus een man bij het hond vragen heb ik bedacht. Ik wil niet zeggen dat ze kinderachtig zijn, maar wat betekent succesvol zijn voor u?
3: Dat je gelukkig en gezond bent.
2: Ja, oh ja.
3: Ja.
2: Wat betekent succesvol zijn voor u?
4: Gewoon gelukkig zijn, dat is het.
2: Ja, maar hoe doe je dat dan?
4: Gewoon jezelf zijn, ontspannen leven. Meer is niet. Gezond blijven, maar ja, dat heb je niet in de hand.
2: Precies.
4: En de rest genieten, van iedere dag.
2: Succesvol zijn.
3: Ik denk vooral gelukkig zijn met wat je doet.
2: Ja?
3: Ja. Mijn eigen geluk, geluk van mijn kinderen. Dat, denk ik.
2: Dat
3: vind ik succes.
2: Dat je niet, weet ik veel, iets elke dag doet wat tegenstaat.
3: Waar je ongelukkig van wordt. En gewoon dat iedereen gezond is om je heen. En dat je een boterham op je bord hebt liggen elke avond. En
2: twee boterham.
3: Twee is ook lekker. met beleg graag.
2: Oké, okay, ja. Nee.
3: Nou, dat, denk ik. Ik denk dat wel fijn is.
2: En dat lukt.
3: Zeker.
2: Dat werkt.
3: Ja, gelukkig wel. Ja. Ja.
2: Wat betekent succesvol zijn voor u?
5: Soms op je bek gaan en vervolgens gewoon weer lekker opstaan en scheid hebben aan andere mensen.
2: Oké. Is het van toepassing?
5: Zeker.
2: Oh.
5: Maar ik kan natuurlijk niet uit de school gaan klappen op de radio. Maar,
2: een heklein beetje. Is het echt zo gebeurd? Ik bedoel, ja. Klein beetje, hè? Klein beetje. Zonder dat het privé wordt, hoor. Want dat is helemaal niet de bedoeling.
5: Nee, dat is waar.
2: Maar u heeft ervan geleerd ook, denk ik, neem ik aan.
5: Zeker heb ik ervan geleerd. Dus het is goed soms om op je bek te gaan. Om uiteindelijk... Soms ziet succes er niet zo mooi uit.
2: Ja.
5: Maar dat is uiteindelijk wel... lekkerder succes dan alleen het oppervlakkige succes van... De mooie dingen van het leven die aankomen waaien.
2: Dit is een soort van bestendig succes.
5: Precies.
2: Ja. Dat vliegt niet zomaar voorbij.
5: Nee, zeker niet.
6: Heel veel mensen denken misschien, of misschien de jongeren, aan geld. En veel kunnen kopen. Maar als wij ouder worden, dan weten we uiteindelijk dat het daar niet om draait. Of alleen daarom draait. Dus...
2: Ja. Lukt het met gezond zijn?
4: Ook dat is op en af, hè. Zo ben je, zo mankeer je niks. En zo heb je een grote snee in je voet. En dan,
2: Oké. Ja. Nou, daar ga ik niet naar vragen. Maar succesvol is de gezondheid bijvoorbeeld dus?
4: Ja. Ontspannen leven. Alles kunnen doen wat je wil. En dat heeft niks met geld te maken. Gewoon genieten van iedere dag.
2: En nou, dat is dus wel succesvol.
3: Bij mij wel.
2: Ja.
6: Gelukkig zijn. Je familie. Dat het met iedereen om je heen goed gaat. En de gezondheid. Dus, en als je dan nog een beetje centjes hebt. Nou, is dat ook fijn. En dan heb je het hele plaatje eigenlijk.
2: Het hele plaatje bij elkaar.
6: Ja, als het goed is wel. Ja.
2: Wat betekent succesvol zijn voor u? Mits van toepassing natuurlijk.
7: Dat je... genoeg vrijheid hebt om het leven te leiden wat je wil.
2: Hey, ja, en succesvol, hoe zit het daarmee dan?
7: Nou ja, dan heb je genoeg om gelukkig te zijn. Zeg maar.
2: Ik
7: dan ben je succesvol.
2: Genoeg vrijheid om het leven te leven en dan ben je succesvol.
7: Ja, juist.
2: Lukt dat?
7: Ja, redelijk goed.
2: Hey.
7: Ja. Ik ben al mijn hele leven ondernemer, dus dan heb je het zelf in de hand, hè?
2: Ja?
7: Ja,
2: en wordt niet dwars gezet door allemaal regeltjes of wat? Het lukt nog wel. Op de een of andere manier.
7: We worden ook wel eens dwars gezeten door regeltjes, maar het lukt toch wel.
2: Toch wel?
7: Ja.
2: Dus in Nederland is best een goed ondernemersklimaat wel.
7: Ja, vind ik wel. Ik vind dat we best tevreden mogen zijn als ondernemers in Nederland.
2: Oké. Okay.
7: Ja, ik hoor tot de minderheid, weet ik. Maar,
2: daarom vraag ik even door.
7: Ja.
8: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

prachtige muziek van Robbie Williams in de show Advertising Space. En speciaal verzoek van Jeroen van Gent, Watching the Wheels van John Lennon hier in de show. Eigenlijk twee nummers van de man in één programma. Dat is best wel knap. Goed, straks een leuke column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de kamerolifant. Hoe ziet dat eruit en welke wending neemt zijn verhaal weer deze week? Je hoort het na deze van Michel Polnareff, L'amour avec toi.

0: kamerolifant. Hoe zoen je een olifant? Hoe toon je een olifant hoeveel je van hem houdt? Soms in de dierentuin, overweldigd door dat lieve logge lijf, die oogjes, dat malle staartje, zou je hem wel een dikke pakkert willen geven op beide wangen. Maar veel indruk zou dat vast niet maken door die ongenaakbaar dikke huid heen. Wat je van het zoenen weerhoudt is, behalve dat hek, de strenge regels van de dierentuin en het ontbreken van een trappetje om erbij te kunnen, vooral de gedachte dat de eigenlijke olifant toch onbereikbaar is onder al die lagen asbest. Dat er ergens diep in het gevaarte een heus dier van vlees en bloed huist, zie je eigenlijk alleen daar waar het uitmondt. De enige verbinding tussen de buitenwereld en het beest daarbinnen is de slurf, die als een spreekbuis naar de machinekamer leidt, waar de eigenlijke olifant heel de vleesmachine dag en nacht opstookt. Alleen in dit ventiel kun je je lieve woordjes en je apennootjes kwijt. Met de verrukkelijke lipjes aan hun slurf zoenen olifanten elkaar naar hartlust. In een verliefde bui lebberen ze hun lijven af tot op de wangen, de slurven asynchroon, zij uitdagend, hij op zoek naar haar hunkerende honingpot. Met heel de rest van heel dat lijf is vrij en lastiger. De slurf is het enige bewegelijke principe aan het statische totaal. Baren op zijn hondjes lijkt zo goed als uitgesloten, aangezien voornoemde honingpot niet op haar plek zit, onder de staart, maar op de buik, waar u uw navel heeft. Eeuwenlang was men er dan ook van overtuigd dat olifanten het buik aan buik doen. Daar is zelfs een print van, uit 1800, op de kop af 6 1/3 x 33 1/3 jaar geleden. Op het ontroerendste plaatje uit heel de natuurlijke historie zie je hoe het wulpse olifantenwijfje Parkie op haar rug ligt. De stompe poten uitnodigend omhoog, haar slurf tastend naar een zoen van Hans, die met zijn dikke olifantenbuik bovenop de haren zijn best doet er niet af te glijden. Zijn achterpoten nog net met de toppend van de nagels op de grond, als een prinsenkind dat een te hoge troon wil bestijgen, het aandoenlijke staartje van opwinding en inspanning recht achteruit. Zelf had de tekenaar Jean-Pierre-Louis Laurent Houel het niet in het echt gezien, maar hij ging op betrouwbare getuigen af. Ach, hoe graag was ik zelf zo'n getuige geweest. Maar dat geluk was me niet beschoren en het zal er nooit van komen ook, want helaas weten we inmiddels beter. Ook olifanten doen het op zijn hondjes. Maar je kunt je er wel een voorstelling van maken hoe het er anders aan toe had gegaan. Neem twee teddyberen, leg de een op zijn rug en de andere buik aan buik erbovenop. En het kan vandaag de dag zelfs met twee mensen. Steeds meer hiervan zijn immers als een olifant zo dik. Dat je na de plofmannen en plofvrouwen nu ook plofkinderen ziet, lag dan ook in de lijn van de verwachting. Maar hoe hebben ze die gemaakt? Op zijn olifantjes? Dat zal niet meegevallen zijn. Bij de evolutie van de olifanten is de penis meegegroeid tot 1,5 meter lengte, om de steeds gapender anatomische kloof te overbruggen. Dikke mensen hebben voor zo'n evolutie nog geen tijd gehad. Zo loopt een menselijk teveel weer eens uit op een menselijk tekort. Ik zie het met mededogen aan. Maar liever kijk ik naar het dierlijke teveel van het minziek slurfdier en zie hoe het er met heel veel liefde en gezwoeg in slaagt na 20 maanden het onmogelijke tot stand te brengen bij de geboorte van de liefste inwendige tegenspraak ter wereld. Een mini-reuzendier. Een olifantje om te zoenen zo klein.
1: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

0: lekkere muziek van Tina Turner hier in de show.
1: Ja,
0: gezellig ook. Let's stay together. Goed plan. En Biz hoorde je ervoor met Het Verlangen. Goed, straks gaan we het hebben over eenzaamheid met de mensen van Humanitas. En dat moet geen taboe meer zijn, het praten over eenzaamheid. Het komt eraan na deze van T-Pow. Kennen we hem nog? Deze mooie klassieker. China in your hand.

0: Eenzaamheid, dat blijft een taboe. En daar weet Jerzy Soetegouw, hij is directeur van Humanitas, van alles van. Meneer Soetegouw, welkom.
1: Dank u wel.
0: Jullie hebben onderzoek gedaan naar eenzaamheid bij ouderen alleen of ook bij jongeren?
1: Nee, eigenlijk onder de hele Nederlandse bevolking. En daar hebben we gelijk een issue te pakken, want we associëren eenzaamheid heel vaak met oudere Nederlanders. Maar juist onder de jongvolwassen en jonge Nederlanders zien we een enorme toename in eenzaamheid.
0: Ja, en wat is daar de oorzaak van?
1: Nou, een van de verschillende oorzaken zien we bijvoorbeeld in de coronapandemie. We zijn heel erg naar binnengekeerd geraakt, letterlijk en figuurlijk. We zien eigenlijk dat sinds de coronapandemie de gevoelens van eenzaamheid alleen maar sterker zijn geworden. Dat heeft ook te maken met de steeds belangrijkere rol die sociale media in ons leven hebben. Dat zorgt voor heel vluchtige contacten en dat zorgt voor allerlei wereldbeelden. Waarvan je het gevoel hebt, dat moet ik ook naleven. Dat succes, dat hoort er ook bij. Ja, die feestjes, die mensen die ogenschijnlijk altijd met anderen omringd zijn en gelukkig lijken. Dat is een ideaal beeld waar ik zelf ook aan heb te voldoen. En dat soort wereldbeelden zijn alleen maar sterker geworden.
0: Ja, en mensen kijken, jongeren zeggen heel veel op hun telefoon. Ze zitten met elkaar te dineren in een restaurant. Ze zitten allemaal op hun telefoon te kijken.
1: Ja, en veel ouderen maken zich daar natuurlijk ook schuldig aan. Ja. En het echte gesprek, de tijd en aandacht, die is er vaak gewoon niet meer.
0: Nee, maar we zijn nog niet meer gewend om mensen aan te spreken of even te vragen hoe gaat het?
1: Nee, dat klopt. En we hebben een test ontwikkeld die ook te doen is op de website van Humanitas. Herken jij eenzaamheid? De vraag die daar eigenlijk centraal staat is, wie zie jij iedere dag niet? Er zijn heel veel mensen om ons heen waar je het misschien niet van verwacht, die zich eenzaam voelen. En die heel erg geholpen zouden zijn bij de vraag hoe gaat het? Maar dat ken je wel. Vaak geven we daar oppervlakkig antwoord op. Het gaat goed of alles goed. Ja, prima. Maar het echte doorvraag, hoe gaat het nu echt met je? Die tijd en aandacht is juist voor die groep mensen ongelooflijk belangrijk.
0: Ja, en durven we dat niet meer of willen we dat niet meer?
1: Combinatie van beide. Kijk, oefening baart kunst. Hè? En omdat we zoveel aan die telefoons en die beeldschermen gekluisterd zitten, is het ook wel heel erg makkelijk en verleidelijk om je terug te trekken. En omdat we daardoor steeds minder vaak dat echte contact aangaan, merk je dat de handelingsverlegenheid ook toeneemt. Dus als wij dit niet doorbreken en het taboe op eenzaamheid niet doorbreken, dan vrezen wij dat de gevoelens van eenzaamheid in de hele samenleving alleen maar zullen toenemen.
0: Ja, met Humanitas kunt u die actie wel ontketenen met elkaar en met die proef wat u zei.
1: Zeer zeker, ja.
0: Wat levert dat op voor mensen als ze die test doen?
1: Ik denk heel veel herkenning. Ik heb zelf pubers thuis en kunnen ons allemaal denk ik wel inbeelden hoe je als tiener onderdeel kunt zijn van een groepje. Maar jij bent net degene elke keer als je een grapje maakt waarbij het stilvalt. Of jij voelt je net even onbegrepen. Of je hebt net even een hobby of een voorkeur die uit de pas loopt. En ja, dat is een goed voorbeeld van hoe je toch wel volledig onder de mensen bent. Maar je tegelijkertijd moederziel alleen voelt. En ja, dat soort kwesties, dat zie je ook bij succesvolle man die ogenschijnlijk alleen maar bezig is met zijn carrière. Misschien ook wel vlucht voor de stilte zodra het niet meer over zijn carrière gaat. En ja, dit soort bewustwording hopen wij dat triggert bij mensen om met elkaar het gesprek aan te gaan.
0: Ja, en juist mensen die dat een beetje verleerd zijn. Want het gebeurt heel weinig. Ik hoorde net vanmorgen over de spoorwegen. Dus ik, wat heeft dat er nou mee te maken? Dat mensen niet meer durven te zeggen dat er een bagage op hun stoel staat en niet meer willen vragen of die daar af kan. Dat is ook zo'n contact wat je dan niet wilt hebben.
1: Precies.
0: Ja, zit in de hele samenleving, hè?
1: In de hele samenleving. En met deze actie hopen wij weer te verbinden. Die verbinding, daar zit een sleutel voor een succesvolle en een sterke samenleving. En met deze toenemende individualisering en de toenemende mate van gevoelens van eenzaamheid, merken we dat we als samenleving uit elkaar worden gedreven. En wij willen alles doen om dat te voorkomen.
0: Ja, als Humanitas bent u bezig om Nederland anders te laten reageren op de eenzaamheid en mensen weer met elkaar in contact te brengen.
1: Je hoeft er echt geen superhelden daden voor te
0: doen. Nee, het is heel simpel eigenlijk, hè?
1: Het kan simpelweg beginnen met de vraag hoe gaat het? Of simpelweg een goede dag, hallo.
0: Ja,
1: precies. Even naast iemand op het bankje zitten. Even bij de buurman waarvan je weet dat hij al lang geen bezoek heeft gehad. Even aankloppen, dat kan nu gelijk als je dit hoort. Zo even aankloppen, hé, hoe gaat het?
0: Nog even naar die proef, die test die u hebt gedaan. Die is op jullie website te vinden?
1: Is inderdaad op onze website te vinden. En stel nou dat jij zoiets hebt van... ik wil graag mensen die eenzaam zijn op weg helpen. Dan kun je je bij ons ook aanmelden als vrijwilliger. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een maatje te worden. Als je zelf eenzaam bent, kun je natuurlijk ook bij ons melden om deelnemer te worden.
0: Ja.
1: En we hebben... eigenlijk altijd bij jou in de buurt ook wel een dichtstbijzijnde Humanitas locatie waar je kunt melden.
0: Ja,
1: dat
0: ja.
1: is heel erg prettig.
0: Ja, ja.
1: En zo kun je eigenlijk op ieder moment van de dag ook een bijdrage leveren aan het verminderen van eenzaamheid.
0: Dank u wel voor het gesprek.
2: Tot middernacht, de late avond.

0: afsluit van deze show hoorde je opeens zomaar Lenny Kravitz met No. Ja, de show zit erop. Het is niet anders. Maandag is er weer een laatavond. Dan zit hier Bert de Wolf in plaats van Norbert Ketting, want die is even met vakantie. Het is tenslotte zomerseizoen en dan heb je dat weer. Hè? Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Wilt rusten. Ik hoop niet dat het te benauwd is vannacht voor je. En ik ontmoet je weer bij een volgende aflevering van de late avond. Wilt rusten.
1: Dag vogels. Dag bloemen. Dag kinderen. Wilt rusten.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1972. Januari. Bloody Sunday op 30 januari. Tijdens een demonstratie in het Noord-Ierse Londonderry schiet het Britse leger 13 burgers dood. Februari. Opening van de 11e Olympische Winterspelen in Sapporo, Japan. Het zijn de eerste Winterspelen in Azië. De Nederlandse schaatsploeg, met onder andere Art Schenk, Stien Keizer, Kees Verkerk en Atje Keulen-Deelstra, wint in totaal 4 gouden, 3 zilveren en 2 bronzen medailles. Na uiterst emotionele debatten neemt in Nederland de Tweede Kamer een motie Voogd aan, waarin de regering wordt opgeroepen af te zien van haar voornemen om de drie van Breda vrij te laten. De drie van Breda waren Duitse oorlogsmisdadigers die een levenslange gevangenisstraf uitzaten. Ze zaten in de koepelgevangenis van Breda. April. Aanval van Hutu-guerrilla's in Burundi op leden van de regerende Tutsi-stam, waarbij tussen de 5.000 en 15.000 Tutsi's gedood worden. Het Tutsi-regeringsleger slaat terug met hulp van Zaïre. Eind mei waren circa 100.000 Hutus gedood. Vele vluchten naar naburige staten. Mei. De Nederlandse damgrootmeester Ton Sybrands wordt in Hengelo wereldkampioen dammen. Sinds 1955 was deze titel alleen maar door Russen gewonnen. Juni. Andreas Bader van de Bader-Meinhof Groep, de RAF, geeft zich gewonnen na een hevig gevecht met de West-Duitse politie. De 37-jarige Ulrike Meinhof, ook een kopstuk van de West-Duitse anarchistische Bader-Meinhof Groep, wordt aangehouden in Hannover, samen met de 27-jarige onderwijzer Gerhard Müller.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima rond 18 graden. Morgen neemt in het noorden en westen de bewolking toe met lokaal wat regen. Het zuidoosten blijft zonnig. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een lichte bui in het noordoosten. Morgen lopen de temperaturen op tot 28 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994, januari. BMW kondigt de overname van Rover aan. Maart. In Johannesburg, Zuid-Afrika, komen 18 mensen om het leven tijdens straatgevechten tussen Zulu's en ANC-aanhangers. April. Afrikaans nationaal congresleider en ex-bandeling Nelson Mandela wordt, na algemene verkiezingen, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. De presidenten van Rwanda en Burundi komen om als een vliegtuig nabij Kigali in Rwanda wordt neergehaald met een raket. Die gebeurtenis wordt gezien als aanleiding voor de Rwandese genocide, die een dag later begint. 7 april, moord op 10 Belgische para's in Rwanda, met als aanleiding de aanslag de dag voordien. Kurt Cobain, zanger-gitarist van grunge-band Nirvana, wordt dood aangetroffen in het tuinhuis bij zijn landhuis in Seattle. Hij had 3 dagen eerder zelfmoord gepleegd. In Zuid-Afrika worden de eerste volwaardige multiraciale verkiezingen gehouden. Het was een dramajaar voor de Formule 1. Formule 1-autocoureur Roland Ratzenberger verongelukt tijdens de kwalificatie van de Grand Prix in Imola. En Ayrton Senna komt om het leven door een crash tegen een muur tijdens de Grote Prijs van Imola. Mei. De Franse president François Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth openen de kanaaltunnel waaraan 7 jaar werd gewerkt door 15.000 arbeiders. Een reis tussen de twee landen duurt nu 35 minuten. Juli. Brazilië wint in de Verenigde Staten de wereldtitel door Italië na strafschoppen te verslaan in de finale van het WK voetbal. En Miguel Indurain wint de 81ste editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 4e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in